0: down the road.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon, bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emme. Sisters Emme. Vier het leven, proef het samen.
7: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
5: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
6: Voor speelgoed ga je naar Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. De speelgoedspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Groot assortiment, persoonlijke service en gratis parkeren. Warenhuis Intertoy Stegeman in Bijlen. Daar moet je zijn.
7: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkjas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
11: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
12: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
13: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
14: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2 al voor €149.
15: Voordeelhaartjes.nl.
16: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
15: Kurk 24.
16: Kurk24.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
8: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via Icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Als één van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
5: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
6: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien en zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
13: Hulp! nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
15: Radio Drenthe. Verder breed.

Het Grace Ladies Choir, onder leiding van Joost van Belzen, mag vanmorgen deze aflevering van Voor de Preek begonnen met Psalm 8 in de versie van Bert Notenboom. Ja, deze Bert Notenboom woont tegenwoordig in Finsterwolde en die houdt zich onder andere bezig met evangelisatie en dat doet hij geregeld met samenzangalbums, albums die hij samen met organist Marco den Tom organiseert door heel Nederland heen. Eind april dit jaar was er zo'n samenzangavond in de Martinikerk in Grunning, waarbij Marco de beschikking had over een van Europa's mooiste orgels, het machtige Schnitger-orgel. Vanuit de Martini in Stad, de kerk van alle tijden.

ik weet, er bestaat geen luidsprekers waar dit machtige geluid doorheen past. Er moet eigenlijk gewoon bij wezen. Samenzang was dit van de Martinikerk in Grunning van de Kerk van Alle Tijden, eindigend met U zij de glorie. Op orgel speelde Marco den Toom. Een andere landelijk bekende organist is muzikus Geert Bierling. Geert is intussen met pensioen, maar hij was jarenlang stadsorganist van Rotterdam. Hij schreef veel mooie muziek en ook bewerkings over psalms en andere gezangen. Geert Bierling met een voorspel over Psalm 84.

was het Iers Philharmonisch Koor en Orkest met Soul of My Savior. Een Iers volkslied baseerd op een eeuwenoude Latijnse tekst, Anima Christi Sanctifica Me, Ziel van Christus, heilig mij. Een andere Latijnse tekst, ook veelal gebruikt in de katholieke, maar ook in de Anglicaanse en Lutherse kerk, is Adoramus te Christi et benedicimus tibi. Wij aanbidden u Christus en zegenen u. Het christelijk mannenkoor Adoramus uit Hogeveen dat zijn naam eer aan in dit lied Adoramus te Christi.

Adoramus de Christi zong er ook het koor Adoramus uit Hogeveen, toen het iets onder leiding van Minne Veldman. Koorsolist was Geert Westerhof. Kerstdaags sprak ik pianist Jan Lenselink uit M en we kregen het al snel over de afgelopen april overleden muzikus André van Vliet. Ook voor Jan een groot verlies. Jan en André waren muzikale vrienden, hebt vele jaren samenwerkt bij talloze uitvoerings, radio, televisie en cd-opnames, maar ook heb ze zelf met hun beiden verscheiden albums opnemen. Jan op piano en André op orgel. En dit is een van de vele werken die ze met hun beiden vastlegd hebt. On Wings of Song.

Wings of Song, op vleugelen van een lied. Een werk van Felix Mendelssohn Bartholdy, vertolkt door organist André van Vliet en pianist Jan Lenselink. Dominee Anneke van der Velde is predikant van Kerken met Vaart. Het giet om kerken langs het water in Zwarte Meer, Klasineveen, Erika en Veenoord, Nij-Amsterdam. En daarnaast is ze ook predikant van de Remonstrantse kerken in Hogeveen en Meppel. Het woord van Marung is aan dominee Anneke van der Velde.

Ik ben als predikant verbonden aan Kerken met Vaart. En dit jaar hebben we daar een gespreksgroep over het Bijbelboekje Jona. Een merkwaardig verhaal, merkten we al snel. De profeet Jona krijgt van God de opdracht naar Nineveh te gaan. Precies de stad waar hij niks mee heeft. Hij voelt geen enkele verwantschap met de mensen daar en heeft er geen behoefte aan dat God deze mensen redt. Dus Jona vertrekt weliswaar, maar precies de andere kant op. En daarin is Jona opvallend herkenbaar. Hij wil niet dat God zich bemoeit met mensen waar hij niks mee heeft. Gods barmhartigheid mag wat Jona betreft ophouden bij de grens van zijn eigen sympathie. Ik moest aan Jona denken toen onze koning onlangs opriep tot verbinding als tegengif tegen de polarisatie in onze samenleving. Een begrijpelijke oproep. We hebben elkaar hard nodig. Zeker wanneer verschillen scherper worden en het gesprek steeds gemakkelijker verandert in een bevestiging van het eigen gelijk. Maar met verbinding hebben we best een lastig woord te pakken. We verbinden ons gemakkelijk met mensen bij wie al iets gemeenschappelijks ligt. Een overtuiging, een belang, een hobby, een geloof, een gevoel voor humor. We herkennen elkaar en begrijpen elkaar. De verbinding ligt als het ware al voor het oprapen. De samenleving wordt pas werkelijk op de proef gesteld wanneer dat gemeenschappelijke ontbreekt. Wanneer de ander ons niet vanzelfsprekend ligt. Zijn overtuigingen ons irriteren. Zijn levenswijze ons vreemd is. Of zijn opvattingen haak staan op de onze. Dan vraagt verbinding om meer dan herkenning. En juist daar klinkt de Bijbel verrassend radicaal. Jezus vat de kern van zijn

God vraagt hem wel om zich te verbinden met mensen buiten zijn eigen kring en verder te kijken dan zijn eigen sympathie. In een van de volgende bijeenkomsten van onze gespreksgroep zullen we ontdekken dat Nineveh Jona meer te bieden heeft dan hij denkt. Jona hoeft Nineveh uiteindelijk niet zozeer te redden. Nineveh redt Jona. En misschien is dat wel wat werkelijke verbinding doet. Wanneer je je opent voor het vreemde van de ander, ontdek je dat die ander niet alleen anders is, maar ook mens als jij. Evenzeer een geliefd kind van God.

De oorsprong ligt bij Giuseppe Verdi. Tom Parker meukt ervan I'm Standing By. En dat is door Ellie Zuiderveld Niemann vertaald in Ik Zal Er Zijn. Je hoort een zangeres Esther Timms. Dit naar de kudde gedachtenvermarring van dominee Anneke van der Velde. Martin Zonneberg is geboren in 1958 als jongste van 12 kinderen. Ja, daar kwam toen nogal iets voor. Hij was ook gezegend met het muzikale gen, want hij begeleidde op zijn 12e al koorden op het orgel. Vele jaren was ook muzieksamensteller bij de EO. En dit jaar viert Martin zijn 50-jarig jubileum als uitvoerend muzikus. Vanmorgen speelt hij voor ons een trumpet voluntary op het orgel van de Grote Kerk in Tolen.

Martin Zonneberg is niet alleen organist, ook is hij dirigent van verscheiden koren. Zo was hij tot 2011 ook dirigent van het gemengd Drechtstedenkoor Praise Him. Een koor dat nou een lied voor ons zingt van muzikus Arie Pronk. Eens zal op de grote morgen.

Muzikus Arie Pronk was bij leven componist en koordirigent, en hij was ook met de oprichter van de Evangelische Omroep en bracht door onder andere de programma's De Muzikale Fruitmand en Zing met Arie Pronk. Een programma dat na zijn overlijden in 1991 de naam Nederlands Zingt kreeg. Dit was een van zijn bekendere liederen. Eens zal op de grote morgen zong door het Drechtstedenkoor Praise Him. Ik neem je graag hiermee met naar een van die prachtige kathedralen in Engeland. Vanmorgen naar de kathedraal van Truro, zo ongeveer het meest zuidwestelijke puntje van Engeland. Het koor van deze kathedraal zingt onder leiding van Christopher Gray en met begeleiding van het National Orchestra of Wales een werk van componist Philip Stopford. Oh, how glorious is the kingdom!

Mark Brandwijk en organist Reinier Korver speelden het werk Berdinerie, een opname gemaakt in de Grote Kerk van Apeldoorn. Om 7 uur vanavond is er weer een Klazinaveen Noord zingtavond in de plaatselijke Veenkerk. De leiding is in handen van Mia de Bruin en muzikale medewerking komt van de zanggroep Fundament uit Klazinaveen en organiste Nelleke van der Leest. Begint om 7 uur dus vanavond in de Veenkerk van Klazinaveen Noord. Ook een zangavond is er in het gebouw van de baptistengemeente De Schutse aan de Schutstraat in Hogeveen. Voorganger hier is dominee Erik van Duil. En er zal zingen worden uit verscheiden zangbundels, waarbij de muzikale begeleiding is in handen van Christa van den Esker op dwarsfluit, Jorrit Wout op piano en Ronald Eimker bespeelt het orgel. Vanavond dus om 7 uur in De Schutse aan de Schutstraat in Hogeveen. En kom zaterdagavond is er weer een uur zingend naar de zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. De leiding van deze avond is in handen van Greet Berends en muzikale medewerking komt van het Elspeets Mannenensemble onder leiding van Rineke de Wit. En kom zaterdagavond dus om 7 uur zingend naar de zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. En dan wies ik je er nog in op dat het alle muziekensemble van Koorschool Drenthe ook dit jaar weer een stuk of wat kerstconcerten zal uitvoeren in samenwerking met het jeugdkoor van Koorschool Drenthe. Uitvoering speelt op 4 december in Zuidlaarden, 12 december in Emmen en 24 december in Burger. Er is nog plek voor een stuk of wat zangers dan wel zangeressen en de repetities begint binnenkort op de dinsdagavond, de eerste op 20 oktober. Mocht je belangstelling hebben, meer informatie vind je op de website koorschooldrenthe.nl. Tot zover alweer deze aflevering van Voor de Preek op zondag de 11e oktober. Heb je ook tips, vragen, opmerkingen, verzoekjes? Het mag allemaal naar ons mailadres voordepreek@rtvdrenthe.nl met wel het vriendelijke verzoek om wel vroegtijdig je tips door te geven. Liefst ongeveer een week van tevoren, zodat je er optimaal rekening mee houden kunt. Mooi dat je weer lust hebt. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regenen. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Een auto is gisteravond in brand gevlogen op de A37 bij Hogeveen. De vlammen zorgden voor veel rook. Een deel van de weg werd tijdelijk afgesloten. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig als verloren kan worden beschouwd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Colin Vijer en Zonta van der Goorberg hebben allebei punten gepakt bij de Grand Prix van Indonesië. Vijer, die terugkeerde van een sleutelbeenbreuk, raakte betrokken bij een grote valpartij. Maar hij wist nog op de 11e plaats te finishen. Van der Goorberg werd 15e. De overwinning ging naar de Spanjaard Izan Guevara. De volleybalsters van Sudoze uit Assen hebben in eigen huis met 1-3 verloren van VC Sneek. In de eerste twee sets waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar trok Sneek telkens aan het langste eind. Sudoza sloeg in de derde set terug met overtuigend spel en won met 25-15. In de vierde set namen de gasten echter opnieuw het initiatief en stelden ze de overwinning veilig. De handbalsters van ENO hebben de uitwedstrijd tegen DSVD verloren. In Deurningen werd het 36-32. Vooral de beginfase deed de ploeg uit Emmen de das om. In kort tijdsbestek stond ENO met 9-1 achter. In het vervolg van de wedstrijd kwam ENO niet meer aan de juiste kant van de score. Ook de heren van ENO gingen onderuit. In Rotterdam stonden de bezoekers vrijwel de gehele wedstrijd op voorsprong, maar ging het uiteindelijk toch mis. Het werd 29-25. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
13: Goedemorgen. Na een uitermate buiige dag gisteren volgde een uitermate buiige nacht en er is heel wat neerslag gevallen. Daar ga ik om 12 uur op in, want dan zijn alle getallen binnen. Maar als we buiten kijken, dan weten we eigenlijk ook al wel voldoende. Het was weer eens kletsnat in onze provincie. Temperatuur die gaat vandaag omhoog naar een graad of 14, 15. Meer zal het ook uiteindelijk niet worden. Bij een matige westelijke wind. Maar de show wordt opnieuw gestolen door buien, waar misschien een losse slag onweer bij zou kunnen zitten, tot ongeveer halverwege de middag. Daarna krijgen we een beetje hoge druk in werking en wordt het allemaal wat minder met die buien. Dus de eerste helft van deze ochtend, ja, gewoon nat en buiig, en het gaat precies zo door als dat het al anderhalve dag is. Die rust die vanavond gaat aanbreken zorgt vannacht voor een hele kalme nacht met een graad of 3. Nou, aan de grond kan het nog een beetje kouder worden. Ik denk net geen nachtvorst of zulks wat, maar het zit er dichtbij. En er kan een beetje nevel of mist gaan ontstaan, want er is voldoende vocht voorhanden. Morgen overdag, een ruggetje van hoge druk bepaalt ons weer. Zon met stapelwolken. Die stapelwolken blijven vriendelijk, het blijft morgen gewoon droog. En de temperatuur gaat naar een graad of 15-16 bij een zwakke zuidelijke wind. Een veel vriendelijker beeld en ook een stuk rustiger. Duurt maar één dag, want dinsdag dan passeert er een nieuw frontensysteem. Er valt een beetje druiderige regen bij, zeker geen dikke buien zoals vandaag, maar gewoon wat lichte neerslag, bij een matige zuidelijke wind en een graad of 16. En die temperatuur gaat nog wat verder omhoog. Kijken we verderop in de week, woensdag en donderdag, dan zien we 17-18 graden op de thermometer staan, bij een zuid-zuidwestelijke wind. Lijkt droog te gaan blijven, met een mix van zon en bewolking op woensdag en op donderdag. Echt nazomers kun je het nou weer niet meer noemen, maar het is toch heel vriendelijk weer voor half oktober. Een fijne morgen.
12: Tot zover het regionale nieuws. Meer nieuws lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl.
0: Radio Drenthe.
14: Zondagochtendlicht.
0: Met Marianne Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen en welkom bij Zondagochtendlicht. Ja, de herfst is dan toch echt wel begonnen deze week. En ik ben daar gevoelig voor. Eigenlijk nog wel meer dan voor andere seizoenen, denk ik vaak. Dus het wordt een stemmige uitzending, waarin af en toe ook wel iets opwaait. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren en denk er vooral het jouwe van.

ben wel een beetje een fan van Marlene Bakker eigenlijk. Die is toch ook prachtig. Dit Oktober. Maar hij begint eens aans. Begint met de poëzie. Nederlandstalig, overigens. Herfst heet het. Maar wel met een Drents randje. Want het is van Vazalis. En die woonde natuurlijk in Rode. Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot. Steeds zeldener denk ik dat mijn werkelijk wezen zich tonen zal en durven te genezen van de steeds naderende, duidelijker dood. Vandaag zag ik de hemel door het wemelend lover verbleken tot een dodelijk zuivere helderheid. Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd en er is haast geen tijd meer voor mij over. Er ruist een hoge, ruime wind door de recht opgerezen bomen. Aan het zwarte water is een hert gekomen en door het oevergras schijnt laag de zon. Dit is het enige antwoord dat ik vind, dat mij bevrijden zou, zo ik het vertalen kon.

Mooi is dit ook, hè? Isaac Danielson, deze man. Goodbye to a lover again. Ja, ik zei al, het is een beetje anders dan anders. Het was haasten om de show af te krijgen voor deze week. Want ik heb eindelijk een nieuwe computer. En daar moest ik behoorlijk aan wennen. Ja, Martin kijkt ook al. Goh, nou, dat werd tijd. Ja, inderdaad. Want ik werkte gewoon op een oudje. Die ik had gekregen uit erfenis van mijn schoonvader. Nou, die is al 11 jaar dood. En ik vermoed ook dat het de enige computer was die mijn schoonvader ooit gehad heeft. Dus als die computer 20 of 25, misschien wel 30 jaar oud zou zijn geweest. Het lijkt me geen rare gok. Nou, voor mij helemaal prima hoor. Want zoveel doe ik er niet mee. En je went eraan dat sommige dingen wat langer duren. Dat ik hem met een slinger aan de praat moest krijgen. Nou ja, dat vond ik zelf niet zo erg. Maar goed, de man had me al een paar keer gewaarschuwd dat computers ook nog wel eens de geest willen geven. En natuurlijk, dat gebeurt altijd op een moment dat je het niet kan gebruiken. Dus, ik heb het zeker 2 jaar uit weten te stellen. Zo lang hebben we erover gesoebat ook, dat. Maar uiteindelijk heb ik de man dan toch maar gevraagd om een nieuwe computer voor mij te regelen. Ik zeg, koop me wat, stuur me een tikkie. En ja, ik schaam mij er wel voor dat ik het niet zelf heb gedaan. Maar ik moet toegeven, de emancipatie houdt bij ons op. Het stopcontact.

is ook zo'n handigerd, James Taylor in The Handyman. Ja, nieuwe computer dus. Wat een ellende. Al die dingen die je blind kon vinden, ben je in één keer kwijt. Overal moet je naar zoeken. En mijn helpdesk is niet van de vrolijkste soort. Snap je nou nog niet? Ik wil ook aan mijn eigen werk bezig. Ja, dat moppert de man dan. Dus ik probeer zoveel mogelijk zelf te ontdekken. En ik geef toe, ach, dat lukt ook best aardig. Je moet er ook niet bang voor zijn. Zoals gezegd, heel veel bijzonders doe ik helemaal niet op de computer. Tekstjes tikken, muziek uitzoeken, administratie, foto's. Nou, dan heb je het wel gehad. Maar het zat hem niet alleen in de programma's en zo. Het zat hem ook, zo heet dat dan, in de hardware. Want bij die nieuwe computer moest natuurlijk ook een nieuw toetsenbord en een nieuw beeldscherm. Want die oude dingen die ik had, ja, dat was allemaal niet meer compatible. Nou, dat toetsenbord, daar was ik wel rap aan gewend. Maar dat beeldscherm, dat de man blind voor mij had aangeschaft, het is enorm. Echt veel groter dan wat ik had. En het stond ook nog eens veel te fel. Ik zat achter mijn computer als een konijn op de snelweg. Echt totaal verblind. Vierkante ogen kreeg ik ervan. En mooi dat ik nergens de knop kon vinden waarmee je een en ander kan instellen. Echt alsof ik in de bioscoop zat. Totaal overdonderd. Wat is dat toch met mannen? Dat ze denken dat groot altijd beter is.

0: Maarten en ik zeggen ook net tegen elkaar, deze versie kennen we eigenlijk nog niet. Dit is Teddy Swims, die ook gewoon van The Weeknd heeft opgenomen. Blinding Lights. Ja, ik had het over de computer die mij totaal verblind, omdat het ding zo groot en zo fel was. En daarvoor hoorde je natuurlijk Toontje Lager. En net als in de film...
1: Niet zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, en dan zoek ik natuurlijk iets wat daar een beetje mee te maken heeft... en wat daarop voortborduurt. Kwam ik uit bij een Amerikaanse schrijfster. Jessamine West heette ze. Ze is al lang overleden. Ze heeft er ook eens over nagedacht. Maar iets, nou ja, iets breder dan ik natuurlijk. Iets niet zo simpel. Maar ik vond het wel mooi zoals ze dit zei. De tragedie van onze tijd is dat we zo visueel ingesteld zijn... dat we zo verblind zijn door uiterlijkheden.
4: Auf der Suche nach mir selbst, dadurch querte ich die Welt. Doch von Paris bis Singapur fand ich von mir keine Spur. Ich ging Wanderschuhe kaufen, bin den Jakobsweg gelaufen. Knie schmerzten, mir war kalt, Gott verlassen in einem Wald.

Danger Dan, Duitse artiest, heeft een nieuwe album uit. Die meisten meiner Freunde heette dit. De man was onlangs jarig en hij geeft daar helemaal niet om. Maar, nou ja, oké, een cadeautje wordt wel gewaardeerd. Maar dat is met mannen, ik generaliseer maar een beetje, altijd een probleem. Met die van mij tenminste wel. Want ja, hij is heel praktisch en houdt niet van opsmuk. Daarom heb ik hem natuurlijk ook uitgekozen. Ik ben er normaal gesproken heel blij mee. Maar ja, soms zou je willen dat je iemand blij kon maken met een fijne aftershave of een mooie stropdas of dat soort dingen. Nou, hoef ik allemaal niet mee aan te komen. Maar waarmee wel? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, een tijdje terug liep ik in de bouwmarkt. En toen zag ik van die grote opvouwbare bakken voor tuinafval. En toen dacht ik, oh, dat is misschien nog niet zo'n gek idee. Oké, romantisch is het niet. Maar ja, hij doet veel in de tuin. En meestal zie ik hem dan met de kruiwagen lopen. Met blad of wegscheren of wat dan ook. Nou, ik denk, nou, dan zijn die opvouwbare bakken misschien ook best handig. Dus, nou, meegenomen, ingepakt, heel kawaii. Wat zegt hij als hij alles weer uitgepakt heeft? Oh ja, die hebben we ook nog. Bleek dus dat we die dingen al lang hadden. Maar zowel hij als ik was dat totaal vergeten. Oftewel, het gaat ons gewoon veel te goed.

Ja, de jazzpolitie. En te veel, zo heet dit nummer. Dus ik terug met die opvouwbare tuinafvalbak naar de bouwmarkt. Want die had ik voor de vriend, voor de man, gekocht voor zijn verjaardag. Maar ja, we hadden hem al. Nou, ruilen geen probleem hoor, zeggen ze bij de servicebalie. Fijn. Wilt u het geld op de pin of contant? Ik zeg, nou, doe maar contant, want heel veel had ik toevallig niet meer in de portemonnee. En ach ja, soms zijn een paar munten toch wel handig. Maar in plaats van dat ik een briefje en wat munten in de hand kreeg, kreeg ik een soort van tegoedbonnetje. Bij de kassa kun je die weer inleveren, zei het meisje. Nou, dat is natuurlijk heel lijp, hè, van zo'n winkel. Want dan moet je weer die hele winkel door. En zo'n tegoedbon, ja, dat is eigenlijk geld dat je al hebt uitgegeven. Dat je al kwijt bent. En ja, jullie kennen mij een beetje inmiddels. Ik ben best op de cent. Ik geef helemaal niet makkelijk geld uit. Maar ja, dit bedrag was toch al van mijn rekening af. Dat voelde toch anders. Dus toen ik in het tuingedeelte van de bouwmarkt ineens hele mooie plant zag voor in de keuken, had ik niet heel veel tijd nodig om mezelf ervan te overtuigen dat ik mezelf dit best kon gunnen. En niet veel later verliet ik met die dikke plant het pand. Betaald met de tegoedbon. Handig, dacht ik bij mezelf. De man is jarig en ik geef mezelf een cadeautje.

Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean. Nou, het hele zootje bij elkaar. Heerlijk nummer om af en toe weer eens te horen. Feels. Ja, en de poëzie in dialect is in het Achterhoeks vandaag. Ik had er even goed over nadenken hoe ze dat uitspreken daar. Want, ja, Derk-Jan ten Hopen, huisarts te Zuidwolde, schreef ook poëzie in zijn moedertaal. Ja, dat is net geen Drens, maar het liep er wel op. Dit heet Overleven. Wat is het toch, dat al wat leeft, beweegt te leven en door doet les te tovervog. Door is bij mens en dier geen onderscheid. Elk levend ding heeft drang naar eeuwigheid. Een boom die met de wortels het water zag. Een vogel die in het najaar naar het zuiden vlug. Een mens den in zijn eenzaamheid op zoek geeft naar warmte en genegenheid. Een schaap dat radeloos de kudde zag. Een kind dat huilend om zijn moeder vroeg. En al van jongs af aan in zijn onneuzelheid de handen zag die hem door het leven leidt. Wat is het toch, dat al wat leeft, bewacht te leven en door zijn leven lang vervacht.

Ja, Banana Rama die heeft het ook nog eens een keer opgenomen. Maar dit was uit de jaren 60, de Velvets. En He Was Really Saying Something. En daarvoor John Lennon met nummer 9, Dream. Ja, dat was vrijdag 86 jaar geleden dat hij geboren werd. Ik denk, nou, dat is ook weer een aanleiding om eens een keer wat van John Lennon te draaien. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van zondagochtend licht voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgende week ben ik er zeker weer. Martin die deed de techniek, dat had je al begrepen. Waarvoor dank. En als je iets op wil merken, mag altijd stuur een mail naar zondagochtendlicht@rtwdrenthe.nl. Graag tot volgende week.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. De betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Aan tafel.
12: Zo. Wat kun je
11: zit toch altijd lekker koken, oma?
12: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
11: Heb je een nieuwe vriend, oma?
12: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
13: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd.
14: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
15: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
17: Morgen.
16: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
22: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
21: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Pollings Passie.
24: Met Jans Polling.

Welkom bij Pollings Passie. We hebben weer 2 uur die wij vullen, God, met allerlei soorten van muziek. En een beetje cabaret en zo. Muziek die je zelf aanvraagd hebt, muziek die wij uitzocht hebben. Kortom, ach, je weet het al inmiddels. Ik begin met Orkest zonder naam. Een opname uit 1952. En dat was de periode dat de Nederlandse muziek nog heel vaak maakt werd aan de hand van Duitse melodieën. Duitsland was toen al de grote inspiratiebron van Nederlandse tekstschrijvers. Zo ook dit. Het lied van de IJssel was die Förster Liesel. Maar wij kent hem als Nederlandse tekst, Lied van de IJssel.

de Jovi Del was. Maar dat ga ik straks vertellen. Als tweede hebben we hier Bobby Darin. Bobby Darin was een jongen die zich heel fanatiek op de muziek gestort had. En dat had ook een reden, want hij wist daar hartfalen had. En dat betekende ook dat hij al heel jong wist er niet oud zou worden. Hij is ook maar 37 jaar geworden, maar hij heeft wel alles eruit gehaald wat het maar kon. Hij speelde een hele rits instrumenten en hij maakte alle soorten. Hij maakte jazz, hij maakte popmuziek, hij maakte folkmuziek, alles. Wat trouwens wel apart was, dat Bobby Darin op latere leeftijd erachter kwam dat die jonge vrouw die hij altijd als zijn zuster zien had, dat zijn moeder was. En daarop opgeruid is bij zijn grootmoeder. Die had hij altijd zien als moeder. Toen kwam hij pas later achter. Dus moeder was teenager al zwanger van hem. En dan Connie Frobis. Kleine Lucienne, hoe denk je, in 61. En we zitten dan in de periode dat Connie Frobis enorm populair was. 6 hits scoorden ze in de periode 58 tot 63. Allemaal nummer 1 hits, geweldig. En ze zong net zo makkelijk in Frans, in Duits, als ook in het Nederlands. Want staat dit nummer in Kleine Lucienne ook in het Nederlands zong. Ze zong tot 1967 en toen is ze door met stopt en toen ging ze acteren. Dan onbekende nummers Odeon 50 en 60. Nou, ik heb hier The Mayors. The Mayors is een pop- en doo-wop groep uit Philadelphia. Opgericht in 1961. En aan het geluk dat ze vrij snel ontdekt werden door een van de producers. En die zei, hey, dat liedje wat jullie doorzingt, daar maken we een singeltje van. En dat er nou ook direct een van hun hitjes was. Ze hebben 3 hitjes gehad, niet echt heel groot, maar ze waren er zelf tevreden met. Van de Mayors, A Wonderful Dream.

met eindloos geduld zijn patiënten. De deur droeg geen naamplaat, heel chic gevernist. Want geen kind dat het huis van oom dokter niet wist.

kijk niet zo beschimmeld. Wees blij met die pracht van een knul die ik vannacht voor je mee heb gebracht. Stop nou niet om die centjes, je moet me geloven. Voor ik 100 ben, ben ik die slag wel te boven. Hij ging door zijn wijk met een vet leren tas. De kou sneed soms fel door zijn glimmende jas. Maar toch bleef hij kleumend, vaak glimlachend praten. Met het grut uit de tochtige achterbuurtstraten. Zo is het gebeurd op een triestige dag. Dat het armeluisbuurtje oom dokter niet zag. Verbijsterd seconden.

Jaap Molenaar. Maar daarvoor hebben we Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, die noemt ze ook wel de ongekroonde koning van het Franse chanson. Hij kwam ook tot zingen nadat hij door Toe aanspoord was door Edith Piaf in de tijd. Prachtige nummers maakte. En dit was L'Important c'est la rose. En ja, een heel simpel liedje en eigenlijk heel mooi van inhoud. Hij zegt hier van, als ik door de stad loop, dan zie ik, je ziet zoveel mensen gewoon maar wat lopen. Is zichzelf gekeerd, op weg naar meer geld, op weg naar meer roem, op weg naar meer status, hoe dan ook. Daar zal zijn dagelijks anders mee bezig. Zeg maar, het enige wat echt telt, c'est la rose. L'important c'est la rose. En voor die roos bedoelt hij dan, bedoelt hij met, is het kleine in het leven. Het kleine, het tere, het iets wat je heen ziet en metmaakt. Dat is het belangrijkste in het leven. En niet de jacht naar geld en de status enzovoort. Enzovoort. L'important. Serroze. En Jaap Molenaar. Jaap Molenaar die werkte bij de AVRO. En heeft heel veel dingen gedaan. Metwerkt als tekstschrijver en hoe dan ook. Documentairemaker was ook voor de televisie. Heeft ook heel veel kinderseries gemaakt. Heeft ook tekst geschreven voor kinderseries. En af en toe dan zong hij ook. En dat was dit nummer, De Armendokter. Dan zitten we nu in 1954. In 1954, Elvis Presley was al ontdekt in de Sun Studios, de Sam Phillips. Had er al wat opnames gemaakt en ze hadden al het idee, zo ongeveer die Sam Phillips, van nou, dit kan wel eens iets bijzonders worden. Een blanke jongen die een beetje op een negerachtige muziek dat maakte, die een beetje ja, op een aparte manier zingt en zo. En we dachten, op hem. Nou, tijdens de vierde sessie dat hij mag komen, hebben we dit nummer opgenomen. Begeleiding van Scotty Moore bijvoorbeeld, een gitarist. Die gitarist die heeft er ook voor gezorgd, Scotty Moore, dat Elvis Presley dat bijzondere geluid kreeg. Hij speelde stevig, krachtig. Dat was nog niet echt. Echt in, hij was een vernieuwende gitarist ongeveer. Dusdanig dat bijvoorbeeld Keith Richards van de Rolling Stones ooit zei over Scotty Moore, oh, toen ik kind was, toen hoorde ik van alles. En ik hoorde toen Scotty Moore spelen, toen dacht ik, ik wil Scotty Moore worden. En hij is dus uiteindelijk gitarist van bij de Stones. Maar goed, genoeg erover. Elvis Presley, Oeding die 54, You're a Heartbreaker.

Elvis Presley hij haar zeker herkent, Imca Marina. Imca Marina die op 18-jarige leeftijd al de eerste platencontract kreeg. En dat zo, als ze dan bij dan midden jaren 60 zit, dan heeft ze heel veel succes met Surabaya, met Las Manels, Nicht Weinen, Arlecchino, Santo Domingo en zo. En dan wordt het een poosje wat rustiger. Maar dan komt ze in 1973 weer met, 72 al, met Viva España, 73 Bella Italia en Vino, waar blijft de wijn? Geweldig. Knap om zo weer terug te komen. En dat duurt er ongeveer eind jaren 70. Toen, ja, haar succes ietsje minder. En toen heeft ze zich wel op alle andere terreinen ontplooit. Dat is je vast en zeker niet ontgaan. En daarna Bonnie Lou. Bonnie Lou is, ja, was in Amerika veel bekender dan, dan bij ons in Europa. Ze was door een van de, ja, eerste vrouwelijke rock'n'roll zangeressen. Ze was ook een van de zangeressen die zowel in de popsfeer zong als in de countrysfeer. Dat kunnen allemaal. En dat was allemaal nee. Ze werd ook heel vaak goeddurig voor de televisie. En ook in grote muzikale shows was zij vaak te horen. Van Bonnie Lou, Have You Ever Been Lonely? Dan gaan we dan naar vroeger. Dat was eigenlijk niet nog zo heel vroeger, want de zangeres is Jasperina de Jong. Ze zingt een liedje van Eduard Jacobs. Eduard Jacobs, dat was ja, de eerste Nederlandse cabaretier eigenlijk, kunnen we zeggen. Hij leefde van 1867 tot 1914, maar was toen al bekend om zijn keiharde teksten en zijn harde oordeel over allerlei publieke misstanden enzovoort. Hij durfde toen al een heleboel. Dusdanig dat ook een heleboel burgers toen, brave burgers, er niet naartoe durfden te gaan en door naar te luisteren. Jasperina de Jong zingt hier Brief van een dienstmeisje aan haar.

een pudding, bier en soms ook wijn. En dan voor het raam na het dineren blijven ze samen in de ochtendkleed.

Antje, het is een Fransoos als ik het wel weet. Hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik kan vergeten hoe dat heet. Hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Wat schrok ik

Daar zat een heer in den salon. Ze zei, ik ben over jou tevreden. Drink maar eens mee met een baron. Ik ga intussen even horen hoe laat de meisjes zijn gereed. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Als ik mevrouw

50 jaar geleden in de top 40. Wat vinden we dan in week 41 van 1976? Dan vinden we La Costa. La Costa is een band rond George Groenendaal, die geboren is op Aruba en toen naar Nijmegen kwam en door een band begonde. De band heeft 6 singles gemaakt en dit nummertje kwam in de top 40. Komt binnen op 33, zal 9 weken in die top 40 blijven en komt naar een 19e plek met Adios Mexico.

En dat vindt ook Corrie Konings in de top 40 van 1976. Sinds een week zit ze nu op nummer 21. Ze zal 5 weken in de top 40 blijven, komt ook niet hoger dan 21. Met het nummer Het is voorbij.

Ik heb nou iets van Roy Orbison. En weet je wat tietgenoot van Roy Orbison zei? Nou, zal ik je hem vertellen. Elvis Presley bijvoorbeeld, die zei: Roy Orbison is de grootste zanger der wereld. Bob Dylan zei: hij heeft een stem als van de beroemdste operazangers. Mick Jagger zei: ik heb van Roy Orbison geleerd hoe je het juiste gevoel in een liedje moet leggen. George Harrison van de Beatles, die zei: Roy Orbison weet je tot in het diepst van de ziel te raken. En Barry Gibb van de Bee Gees zei: de stem van Roy klinkt als de voice of God. California Blue.

Filthy Dog. Connie van Bergen en de Rivertown Dixieland Jazz Band. En hiermee ben je bijna aan het eind van het uur. Ja, we zijn er straks weer, hè, dat weet je nog. Ik heb nog iets van je van Lionel Hampton. Toen onze mop een mopje was.

0: 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Amstel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land: regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
7: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
8: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Pollings Passie.
8: Met Jans Polling.

Sam Cooke, Chain Gang. Sam Cooke heeft nogal een wat rumoerig leven, als ik het eenvoudig zeg. Maar hij heeft wel als artiest enorme invloed gehad op een heel groot aantal muzikanten. Die zitten allemaal zelf ook zitten. Rod Stewart, Rolling Stones, Animals, Simon & Garfunkel, Van Morrison, James Taylor, The Beatles, Bruce Springsteen, nou ja, noem maar op. Je hebt allemaal enorme invloed ondergaan van Sam Cooke. En dan heb ik B.G. Thomas, Rock'n'Roll Lullaby. Dat is de zanger is hier het kind dat opgevoed is door een alleenstaande moeder. En ondanks de somberheid in de situatie, is het zo, als het kind verdrietig is, dan zingt de moeder, die zingt hem in slaap met sha-na-na-na-na, het komt goed, het komt allemaal goed. B.G. Thomas.

0: Thomas, we hebben toen aan de raadplaat. Voor degene die het nog niet weet, leg ik het in moed. Ik laat nou straks een plaat horen en dan is de gitaar dat jullie raadt wie het zingt en ook wat de titel van het nummer is. En als je beide antwoorden goed hebt, dan mag je over een half uur, als ik hem draai, dan mag je gewoon de koelkast plunderen en zo. En dan heb je die prijzen win. Dan mag je het zelf weten. Hier komt het.
1: Zij verstaat.
0: Ja, zij verstaat me niet als ik dronken ben. Nee, maar wat dan ook, maar zij verstaat wel wat. Nou, dus de vraag is dit, wie zingt dit en hoe heet het nummer? Ja? Dan gaan we het titel deur met een onbekende plaat. En die is van Marcel Amon. Marcel Amon is een zanger die in Nederland niet heel erg bekend was, maar in Frankrijk heel veel zong, maar ook heel veel platen produceert heeft. Ook voor andere zangers en zo. Een van zijn grote internationale hits was Bleu Blanc Blond. Weet je nog? Maar hij heeft ook in Nederland zong. Hier dus Romantisch Amsterdam.

0: Hollingspassie.
1: De keuze van Otto.
2: Otto die koos vandaag voor The Country Gentleman. The Country Gentleman, een van de betere bluegrass en een van de betere countrygroepen. Het mooie is dat ze ook in Nederland speelt hebben in Vlagtwedde. En daar is ook Otto ooit bij geweest en dat heeft een bijzondere indruk op hem gemaakt. Ze zingt hier Come and Sit by the River. Eigenlijk een terugblik naar vroeger. Want kijk eens, vroeger was alles nog... Toen was de rivier nog mooi, toen was alles nog schoon... En, zo, en kijk eens wat we nou doen met ons milieu. Was het maar weer net zo als toen.

The Country Gentleman. Joke Bruis heb ik nou. Joke Bruis is ooit begonnen als zangeres. Toen ze 15 was, toen was ze al in dienst van het VARA Dansorkest. Ze betekende wel dat je dan wat kunt. Als je als 15-jarig wiggie al door bij Zingburg. Nou, en later, wij kent dat en wij weten allemaal, heeft ze zich ontwikkeld tot een zeer populaire actrice die in alle mogelijke series speelt heeft. Weet je nog, met Gerard Cox en zo? Toen was geluk heel gewoon. Prachtige series. Maar terug even naar haar periode als zangeres. Ze zingt hier De Jokers.

0: er heb gestaan.
1: Vollingspassie.
2: Uit het theater.
3: Ik heb iets van Richard Groenendijk. Richard Groenendijk was na zijn studie. Dat was ongeveer 1994. Toen hij meedeed aan het Kamarettenfestival en door Priesenwen. Na zijn studie ging hij het theater in. Het lukte nog niet zo geweldig goed in het begin. Hoewel hij wel de Polifinario cabaretpries al kreeg in 2012 en zo. Hij viel op, maar was niet landelijk bekend. Dat heeft duurd tot, nou, ik zou zeggen, haast in deze tijd. Een paar jaar terug, toen brak hij echt deur. Misschien aparte humor en ook door het feit dat hij ook kon acteren en dat hij kon zingen en dat hij van alles kon doen. Dus hij is nou bekend ook als Jopie Parlevliet, dat is zijn alter ego. Hij zingt in musicals, hij doet met een toneelproducties. We zien hem regelmatig op radio, of op tv, en we hoort hem op radio. Kortom, hij is nog landelijk populair. Hier wordt zien theatershow Nep over opa.
4: Ik wou inderdaad een verhaal vertellen. En dat is het verhaal van mijn opa en mijn oma. En dat was een beetje inspiratiebron geweest voor het programma wat ik gemaakt heb. Mijn oma, dat was een vrouw van de Zuid-Hollandse eilanden. Ik doe het even los, want het is wat gekrompen in de was. Mijn oma was een vrouw van de Zuid-Hollandse eilanden en die was een beetje stug. Was een beetje chagrijnig en die had er geen zin. Was eigenlijk een pokkenwijf was het eigenlijk een beetje. En mijn opa, die kwam hier van Rotterdam-Zuid. En dat was een levensgenieter. Oh, dat was helemaal, hij zei ook altijd, hij was heel katholiek. Want dan zei hij altijd, dat weet ik nog wel, was ik zo'n klein mannetje. En dan zei hij altijd, Richard. Richard. Oma is mijn kathedraal. Maar ik bid in elk kapelletje. Ja. Beetje type René Vroeger, zeg maar, hè. Dus, oh, de fans. Dus, ja. Nou ja, en mijn oma, die zat hele dagen thuis Jezus van het kruis af te bidden. En er gebeurde helemaal niks, weet je wel. Want het motto van mijn opa was, we gaan overal naartoe, behalve naar huis. En het motto van mijn oma was, bah. Dat was het. Ja, en wat moet je daar nou mee met zo'n vrouw? Ik bedoel, jonge poesjes kan je nog verzuipen, maar hier kon je niks mee. Nee, dat vind ik, nee, vind ik echt. En ik bedoel, mijn opa, die deed wel zijn best, hoor, om er nog wat van te maken. Weet je, nam die zijn bosje bloemen voor de mee. Of ze gingen ze een stukje rijden, op een gegeven moment ook zo schattig, had die stukje grond voor de gekocht, maar dan wou ze daar weer niet in. En dat was echt, nee, was chagrijnig echt. Nee, die was niet leuk, weet je wel. En mijn oma, dan moest ik ook zo lachen. Die was ook zo proper, hè. Die was ook zo heel, die was vies uitgevallen. Oh, en dan moest ik zo lachen, want dan hadden ze buren. En dan ging ik wel eens met mijn oma mee op de thee bij die buurvrouw. En die hadden dan zo'n labrador of zo'n golden retriever. Die kan ik ook niet door elkaar, maar goed, ik vind daar verder niks van. En dan zaten we daar en dan zat ze zo'n beetje naar dat beest te kijken. Ik word wat doet ze nou? Maar dan zat dat beest iedere keer zo in zijn eigen kruis een beetje zo te likken, weet je. En dan voelt ze vies, joh. Terwijl ik denk, als ik het zou kunnen, kwam ik de deur niet meer uit, hoor. Vind je niet? Ja, kleur op. Vind je niet? Hey, dan kocht ik in Barendrecht bij die nieuwe IKEA zo'n schapenvelletje. Ging ik hele dagen voor de kachel liggen. Eerlijk maar, zeg. Nou ja. U ziet het echt voor u, hè? Ja.

0: Welterusten, papa.
1: Welterusten, knal.
2: Ja, en nou is de vraag, wie zingt dit? Hé? Dit zou ook hoogst een vraag kunnen wezen. Nou, dat was Kees van Kooten. Kees van Kooten, ach, we weten het, met Wim de Bie. Ze waren echt een van de grootste coryfeeën van onze televisiewereld. Ze hebben een onuitputtelijke, een ongelooflijke creativiteit aan de dag gelegd. En het mooie is dat af en toe er nog eens een keer weer een stuk van hun op de tv komt. Dit was een nummer van de vierde LP van het Simplistisch Verbond. En Kees van Kooten zingt hier dus Papa rookt niet meer.
3: Ollings passie.
4: De suggestie van de luisteraar.
2: Ik had nog een mailing van Jan en Jenny. Zeg, Jans, je moet dat eens van Esteban, die flamenco-gitarist, is draaien, waar hij speelt Spanish Eyes.

0: Annika West. Wij zijn toe aan de uitslag van de raadplaat. Nou, ik laat je meest helemaal leren.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

Frans Halsema voor haar. Nou, als je beide antwoorden goed hebt, zoals ik al zei, dan mag je gewoon flink je vuurkast plunderen. Want dat heb je echt verdiend. Dan gaan we in die deur met Normaal, de grondlegger van de boerenrock. In 1974 begonnen Benny Joling en Jan Manschot, die begonnen de band. En nou ja, wij weten wat het uiteindelijk allemaal eindigd is. In 2015 hebben ze een afscheidsconcert gegeven in Gelderdom. Maar ach, daarna hebben ze nog een heleboel reunieoptredens gehad. Dus ze gingen aan de postdeur. Hier het nummer Politiek, dat is uit 1988.

van Nicole Seibert. 1982, toen ze het Eurovisie Songfestival won met Ambition Vrede. Dat was het jaar toen het Eurovisie Songfestival nog geen rariteit in het kabinet was, zoals het tegenwoordig is. Een gedeelte met Jan Keijzer en Annie Schilder. Ja, we konden altijd bij BZN natuurlijk ontmoet. Hebt ook veel samen gedaan. Toen een hele poos niet. En toen trafde me kort in 2009 weer. Ging weer samen wat doen. Namen een nummer op Take Me to Ibiza. En dat was weer de toegang tot optredens in binnen-

was Pollings Passie. Vandaag maakten Martin Vulder en Jan Polling. Wij wensen je nog heel veel plezier met onze prachtige programma's op de radio. Wij wensen je een hele goede week en wij zijn er de volgende week weer.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantie.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remo!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar Dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
9: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hey, Remo!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Westerbork stond gisteravond in het teken van drag. Tijdens de 4e editie van de Drag Queen Show lieten 8 bekende Drenthe en Burkers zich omtoveren tot drag queen. De winnaar van de avond was Matthijs ter Bork, de regiodirecteur van IVN Noord, die de jury inpakte met een vertolking van De Wandelclub. Andere deelnemers waren onder andere Jan Zinger, zanger Jason Staal en fotograaf Stan Helwes. Colin Veijer en Zonta van der Goorberg hebben allebei punten gepakt bij de Grand Prix van Indonesië. Veijer, die terugkeerde van een sleutelbeenbreuk, raakte betrokken bij een grote valpartij. Maar hij wist nog op de 11e plaats te finishen. Van der Goorberg werd 15e. De overwinning ging naar de Spanjaard Izan Guevara. Een auto is gisteravond in brand gevlogen op de A37 bij Hogeveen. De vlammen zorgden voor veel rook. Een deel van de weg werd tijdelijk afgesloten. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat het voertuig als verloren kan worden beschouwd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De volleybalsters van Sudoze uit Assen hebben in eigen huis met 1-3 verloren van VC Sneek. In de eerste 2 sets waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar trok Sneek telkens aan het langste eind. Sudoza sloeg in de 3e set terug met overtuigend spel en won met 25-15. In de 4e set namen de gasten echter opnieuw het initiatief en stelden ze de overwinning veilig. En tot slot gaan we nog even naar het weer.
19: Goedemiddag. Het is buiig weer in onze provincie en dat blijft het ook nog wel even. Hoewel we tussen die buien door grote brede opklaringen hebben, waarin het weerbeeld toch eigenlijk best wel vriendelijk is. Maximum temperatuur is deze middag een graad of 14. Nou, dat buiige weer, daar zitten we al een uur of 36 in vast. En de ene na de andere bui, of hele straat met buien, trekt dan over de provincie heen. En dat heeft best wat neerslag achtergelaten. Het Emmau gisteren leverde in Rode Noord 21 mm op. Paterswolde 20, Vries ook 20. Iets ten zuiden daarvan is het net wat droger gebleven. Assen Diepstroeten 17, Gieten 15, Westerbork 18, Nieuwbuinen 10. En dan gaan we richting het zuiden van de provincie. Diever, Dieverbrug, allebei 19. Maar vanaf een strook vanaf de wijk over Hollandse Veld en richting het zuidoosten van Drenthe, daar viel helder op meer. De wijk 27, Hollandse Veld 25. En Koevoorde had uiteindelijk maar weer 15. Echt buiig, en net waar de buien langs gingen of waar ze afgingen, daar is het natste geweest. Nou, vandaag gelukkig dus wat minder van die buien, want halverwege deze middag wordt het allemaal wat rustiger. De meeste buien zakken dan in elkaar en vanavond is het min of meer droog met nog slechts een enkele losse bui. En dan gaat het opklaren, de temperatuur daalt en vannacht is het maar een graad of 3 op neushoogte. Bijna geen wind erbij, nou, er gaat wat nevel en wat mist ontstaan, al lijkt het niet heel veel te gaan worden. Maar morgenochtend kan het tijdelijk wat grijzig zijn. En daarna zitten we morgen onder een ruggetje van hoge druk en is het allemaal een stuk vriendelijker. Het is dan droog met wat stapelwolken, best veel ruimte voor de zon en een graad of 15 tot 16. Dinsdag passeren er weer een paar fronten. Graad of 16, maar dan is het bewolkt en een beetje druiderig weer. En vanaf woensdag komt er een nieuwe episode van hoge druk onze kant op. We zien woensdag, donderdag en vrijdag bovengemiddelde temperaturen, 17 of 18 graden zelfs in Drenthe. De zuidelijke wind, zwakke zuidelijke wind en een mix van zon en bewolking. En vooral woensdag lijkt een best wel zonnige dag te gaan worden. Het woord nazomer is wat overtrokken, maar voor midden oktober wordt het behoorlijk vriendelijk weer. Fijne middag iedereen.
18: Tot zover het regionale nieuws. Meer nieuws lees je in onze app en op rtvdrenthe.nl.
7: Radio Drenthe.
4: Drenthe Toen.
7: Met Sophie Timmer.
16: Goedemiddag en van harte welkom. Zometeen beginnen we met een nieuwe serie over een Asser-fotograaf, Jan de Vries. Want wie eind 19e eeuw op de foto wilde in Assen, die kwam bij hem terecht. Een markante figuur die we hopelijk beter gaan leren kennen. Met Willy Weerman duiken we in de oude volksgebruik. En het blijkt dat veel Drentse boeren ook weerprofeten waren. Willy weet een heleboel weerspreuken waar je eigenlijk, laten we maar gewoon eerlijk zijn, helemaal niks meer opschiet.
20: Kring hem de zon, dat maakt de modder dun. Kring hem de maan, dat zal nog wel gaan.
16: Ja, zo. Sjoerd Punter is oud-dagbladjournalist, schrijver, groot muziekliefhebber. Hij begon zijn carrière ooit aan de burelen van de Drentse en Assen Courant in de roerige jaren 60 en 70. En hier in Assen gebeurde nooit wat, zogenaamd, want er gebeurde van alles. En we horen ook Willem Meiners uit Amerika over succesvolle Drentse landverhuizers.
21: De familie Voorhees kwam 400 jaar geleden al uit Drenthe, uit Ruinen naar Amerika. Het deed het daar heel goed, maar kreeg ook heel veel kinderen. En, het waren boeren.
16: We duiken ook weer ons rijke radioarchief in. En dan komen we onder meer uit bij de Ganzenmarkt in Coevorden en de Zuidlademarkt in 1973. Eén verkoper had iets nieuws.
22: Wat heeft u daar nou in die kist zitten?
23: Dat zijn hangbuikzwijntjes, biggetjes.
22: En die gaat u verkopen hier?
23: Ja. Dat is de bedoeling wel, tenminste.
22: Wat is daar nou ongeveer een prijs van voor een hangbuikzwijntje?
23: Nou, er is geen prijs van, want ja, het is iets aparts, het is iets luxe, weet je wel, voor de show. Dus.
16: Dat en nog veel meer. Mooi dat je luistert. Tot 2 uur is dit Drenthe Toen.

Hall & Oates. En vandaag viert Daryl Hall, de ene helft van het duo, zijn 80ste verjaardag. Samen waren ze een succesvol duo. En tegenwoordig, heb ik gehoord, zijn ze niet meer on speaking terms. Maar daar weet ik het verder niet van. Gelukkig hebben we de muziek nog. Wie in het assen van begin 20ste eeuw op de foto wilde, die kwam al snel bij Jan de Vries terecht. De eerste professionele fotograaf van Assen. Maar wie was die eigenzinnige Friese pionier met zijn camera? Lydia Tuinman duikt met historicus Dennis Sietsema van het Drents Archief in het leven van een man die zichzelf het vak leerde en Drenthe een gezicht gaf.

0: Hij kwam uit Harlingen. Daar is hij ooit begonnen als huisschilder, net als zijn vader. En op een gegeven moment is hij naar Assen verhuisd.
1: Ja, huisschilder, hoe maak je dan de stap naar de fotografie? Weet je, heb je daar iets over terug kunnen vinden?
0: Nee, eigenlijk het enige wat we weten is dat er een advertentie kwam in de krant dat hij naast de huisschilder nu ook fotograaf was. Ja, en waarschijnlijk was het redelijk nieuw natuurlijk. Dus het zou misschien lucratief zijn geweest omdat er nog geen andere fotograaf was in Harlingen.
1: Ja, op welke tijd spreken we dan over?
0: Hij is fotograaf geworden in 1882. Fotografie bestond al wel langer, maar dat waren veel rondreizende fotografen. En de beroepsfotografen zaten nog vooral in de grote steden.
1: Dus het was nog een beetje de pionierstijd eigenlijk, hè, toen hij ermee begon.
0: Ja, en ook toen hij vertrok naar Assen, was er in Assen nog geen beroepsfotograaf. Want de markt in Assen werd gedomineerd door Groningers.
1: Soms verandert een ingrijpende gebeurtenis een mensenleven voorgoed. Voor Jan de Vries betekende het verlies van zijn vrouw en een kind een nieuw begin in Drenthe. Een beslissing waardoor uiteindelijk ook de geschiedenis en het aanzien van Assen zou worden vastgelegd.
0: Hij is in Harlingen was hij getrouwd met Riemke Kroes, een vrouw uit Harlingen. Alleen een aantal jaren voordat hij verhuisde naar Assen is zij overleden.
1: Die vrouw, daar is hij ook helemaal niet zo gek lang mee samen geweest, volgens mij. Even kijken, we hebben jou de biografie die jij hebt geschreven op het scherm staan voor ons. Hij trouwde in 1881 met Riemke. En uit dit huwelijk kwamen 3 kinderen voort, dat zei je al. En dan komt het derde kind, Klaas Jan. En die overlijdt na 4 maanden al. Dat is natuurlijk al verschrikkelijk. En zijn vrouw, die overlijdt dan een paar weken later. Ja, eigenlijk een drama voor persoonlijk drama. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt, ik wil hier niet elke dag meer tegenaan kijken, aan herinnerd worden, ik ga hier weg.
0: Ja, en misschien speelde ook al wel mee dat hij ergens anders al een andere vrouw had ontmoet. Want in Assen trouwt hij met Jantje Schragen. Dus hij hertrouwt. En ook met haar krijgt hij nog 3 kinderen.
1: Hij begint gewoon een nieuw leven in Assen.
0: Ja, in Assen begint eigenlijk zijn leven opnieuw.
1: Fotografie stond nog in de kinderschoenen toen Jan de Vries ermee begon. Toch wist de voormalige huisschilder in korte tijd uit te groeien tot de eerste echte beroepsfotograaf van Assen.
0: Ja, want Assen had helemaal geen fotograaf. 2 fotografen die in Assen fotografeerden kwamen uit Groningen. Dat waren Kramer en Von Kolkhoff. Dat waren de grote fotografen in Assen. Maar ja, zij werkten vanuit Groningen. Dus er was wel nog een markt open in Assen.
1: Ja, daar had niemand een eigen optrekje. En trouwens, je had net een mooie foto op je scherm staan. Waarvan ik zei van jee, hij is ingekleurd. Het is een heel bekend straatje. Tenminste, als ik zo zie, dan zie ik direct de Stationsstraat. En een pand waarop staat fotografie. Is dit ook een foto van hem?
0: Nee, dit is geen foto van hem. Het is een ingekleurde aanzichtkaart. Maar ik vond het een leuke foto om erbij te doen. Omdat je ziet eigenlijk zijn atelier waar hij werkte. Toen hij voor het eerst in Assen kwam, werkte hij eerst in de Kloosterstraat.
1: Ook vlakbij hier?
0: Ja, hier vlak achter. Ja. En op een gegeven moment is hij verhuisd naar de Stationsstraat. En dat zien we hier op deze foto.
1: Dat is best een statig pand. Hij heeft wel wat aangedurfd.
0: Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk al hiervoor al jaren in Assen gewerkt. En het zal in die tijd misschien nog wat makkelijker zijn om aan een huis te komen dan tegenwoordig.
1: Ja, en hij had kennelijk had hij de boel wel goed aan de gang. Anders dan ga je niet in zo'n statig pand zitten met 3 verdiepingen aan de Stationsstraat midden in het centrum, zeg maar. Ik vraag me af, je zegt van er waren wel 2 fotografen, 2 Groninger fotografen actief in Assen. Maar hoe waren ze dan actief? Wat werd er verkocht aan mensen? Wat voor handel was dat?
0: Er was veel handel in stadsgezichten. Dus ze kwamen naar Assen om foto's te maken in de stad. Die werden dan op kabinetfotoformaat verkocht. Bij boekhandels, uitgevers en dergelijke.
1: Een kabinetfotoformaat?
0: Ja, er waren in die tijd eigenlijk twee formaten. Eén is het kartenvisietformaat, dat is iets kleiner, een soort visitekaartje. En de kabinetfoto was iets groter. En dat zijn eigenlijk allemaal foto's die op karton zijn geplakt.
1: Die kom je nog wel eens tegen als je een beetje rondstruint in antiekwinkeltjes. Van die stijve kartonnen bordjes met een fotootje erop.
0: Ja, in de 19e eeuw en vroege 20e eeuw waren die heel populair.
1: Dus men maakte in die tijd stadsgezichten. Maar werden er ook portretten gemaakt?
0: Jazeker, voor portretten ging je bij de fotograaf langs in het atelier. En dat was voor hem denk ik zijn, zijn grootste business in Assen. Want er was natuurlijk geen ander atelier in Assen.
1: Een portret was rond 1900 veel meer dan een mooie herinnering. Het was een visitekaartje, een familiebezit en soms zelfs een klein statussymbool. De camera van Jan de Vries legde niet alleen gezichten vast, maar ook een samenleving in verandering.
0: Dus daarom zien we ook in allerlei collecties komen we kartenvisietportretten tegen van Jan de Vries.
1: Ja, er staat dan zo'n stempeltje achterop of zo? Of hoe moet ik dat zien? Hoe kan je dat herkennen?
0: Ja, meestal staat achterop staat de naam van de fotograaf, vaak het plaats en adres. En soms staat het ook op de voorkant nog wel vermeld. En eigenlijk had iedere fotograaf wel op zijn eigen manier een soort ontwerp waaraan je kon herkennen wie hem had gemaakt.
1: En wie lieten er nou zoal portretten maken? Wat voor mensen zijn dat die daar bij die winkel van hem aanklopten?
0: Nou ja, goed, het kost natuurlijk wel geld om een foto te laten maken. Dus het zullen in eerste instantie vooral mensen met genoeg middelen zijn. We zullen niet zo snel een portret aantreffen van iemand die leeft in armoede bijvoorbeeld. We zullen wel vooral de hogere klasses en middenstand zien.
1: Ja, niet echt de armoedzaaiers, zeg maar, om het maar eens lelijk te zeggen. Maar een beetje, toch wel een klein beetje de gegoede burgerij. En het was nieuw, dus dan liet je een portret van jezelf of van een geliefde maken. En dat was wel en ook een pronkstukje, denk ik, hè?
0: Ja, iedereen ging altijd op zijn best gekleed. Soms zie je dat er meerdere mensen op een foto staan, maar vaak is het echt een individu op een portret. Ja. Want ze noemden het niet voor niks een visitekaartje. Want je gaf het aan andere mensen. En zo belandde een foto van een vriend kan dan in het album van een andere familie belanden. En zo werden die foto's eigenlijk onderling verspreid.
1: Kijk eens hier, heb je een mooie foto van mij, alsjeblieft. En dan zei jij...
0: Dank je wel.
1: Ja, dank je wel, ik zet hem in de kast of zo. Deze man, we gaan nog even naar zijn privéleven kijken. Want hij maakt een atelier in Assen met een waarschijnlijk ook een studio. Hoe moet ik me dat voorstellen? Had hij decors?
0: Soms wel. Hij was niet een fotograaf die heel veel objecten of iets dergelijks gebruikte. Maar we hebben hier bijvoorbeeld een portret van een vrouw die zit op een stoel en een boek leest. Kijk, dus er wordt wel gebruik gemaakt van attributen, zeg maar.
1: Ja, want dat is een beetje een deftige stoel met leeuwenkopjes aan de leuningen. En ze houdt een boek vast, dus opengeslagen, een mooi dik boek. Met een kwastje eraan. Dat is ook niet zomaar een romannetje. Het is echt misschien wel een bijbel of een ander boekwerk waar je mee voor de dag kan komen. En ze zit voor een gordijn, dus dat is inderdaad een soort studio-opstelling.
0: Ja, ik denk het gordijn erachter gewoon dat het neutraal is. De kamer zal wat donker zijn.
1: Ja, je ziet ook wel eens fotografen die gebruiken dan allerlei tafeltjes waar mensen dan aanstaan. Of ze gebruiken ook wel een soort geschilderd landschap of een mooi gedecoreerde kamer. Oh, kijk, wat we hier zien is een beetje, dat heeft een beetje meer uitdossing, zeg maar. Wat zien we hier?
0: We zien hier Jan Zantingen, een militair. Tenminste, hij staat hier in militair uniform. In een wat aangeklede ruimte. Iets staat meubilair. Het is misschien op de achtergrond geen gordijn, maar een muur. Het is allemaal wat statiger.
1: Ja, hij leunt met zijn hand op een stoel. Dat is trouwens diezelfde stoel met die leeuwenkopjes, volgens mij. Ja, en achter hem echt een beetje, nou, zogenaamd een interieur, maar volgens mij is het op bordkarton geschilderd. Het ziet er een beetje uit alsof het meer een soort, ja, een decor is, zeg maar, uit een toneelstuk of iets dergelijks, met tafeltjes, plantjes, een muur waarop wat motiefjes zijn aangebracht. Op de vloer ligt een mooi kleed. Dus ja, deze meneer die staat daar wel in een voornaam interieur.
0: Ja, hij heeft het, de fotograaf heeft het hier behoorlijk aangekleed. En het was ook niet vreemd dat een militair bij hem op de foto gaat, want de kazerne zit natuurlijk in Assen. Dus het kwam geregeld voor dat militairen bij hem over de vloer kwamen.
1: Hij gaat in Assen wonen, hij is een nieuw leven begonnen. Hij heeft een goedlopend bedrijf, anders zat hij niet aan de Stationsstraat. En hij nestelt zich ook in het sociale leven, hè, van Assen.
0: Hij was, werd onder andere lid van bestuurslid van de Noord-Nederlandse Scherpschuttersvereniging. En hij werd ook lid van de Asser Burgerwacht. En hij was een van de oprichters van de Asser IJsclub Voorwaarts. Dus hij was in allerlei velden actief.
1: Ja, echt een verenigingsmannetje. Want als je er allemaal lid van wil zijn, dan moet je er een beetje een paar avonden per week waarschijnlijk even uitrukken. Hij zong ook. Hij zat ook in het koor.
0: Klopt, hij zat ook in het mannenkoor. Ja. Met heel veel leden. Waar we geloof ik ook nog een foto van hebben. Oh nee, dit zijn, is wel de leden van de schutterij, maar volgens mij hebben we ook nog ergens een foto van een van het mannenkoor.
1: Het is natuurlijk ook wel slim, hè? Want als je in zo'n bijvoorbeeld die schutterij, daar zien we nou een foto van. En nou, daar zien we wel 40 mannen op een rijtje staan met mooie uniformen, met knopen. Die ken je allemaal. En als die eens op de foto moeten met hun familie, dan komen ze natuurlijk bij jou.
0: Ja, de eerste bij wie ze aankloppen is natuurlijk degene die ze kennen. En als hij in dat wereldje ziet. Zit en hij zal al deze 40 mannen wel hebben gekend, dan, ja, dan gaat het goed.
1: En nou ja, Asser Mannenkoor zat hij dan ook in. En ja, dat is, ik vind het wel, het is niet alleen sociaal, maar het is gewoon ook een slimme zet. Als je als buitenstaander zo in zo'n dorp komt, om je dan toch op die manier in dat sociale leven wat te nestelen, voet tussen de deur te krijgen in allerlei gezelschappen.
0: Ja, zeker. Hij heeft dat slim aangepakt.
1: Heb je trouwens misschien ook een portretje van hem? Hebben hem ergens? Want het is altijd fijn als je er een gezicht bij hebt. Moeten we even zoeken, hoor. Hebben we geen foto van Jan de Vries? Dat is gek. Nee. Dus we kunnen hem niet in de ogen kijken. Maar dan moeten we hem beschrijven. Wat voor indruk heb jij van hem? Want je hebt zijn biografie geschreven voor het Drents Archief. Wat voor man is dat?
0: Ik denk wel dat het een. Nou, hij was een bekwaam fotograaf. Ik denk ook wel dat hij heel trots was op zijn werk. We kenden ook wel een aantal conflicten met andere partijen. Als er een belangrijke gebeurtenis is in Assen. Bijvoorbeeld, als de koningin op bezoek komt, dan ontstaat er een conflict. Dus ik heb ook wel het idee dat het een man is die wel op zijn strepen staat. Die,
1: hij durfde wel, wel even een robbertje. Nou ja, niet echt vechten, maar toch wel een robbertje ruzie maken durfde hij wel aan.
0: Ja, hij laat zich niet zomaar aan de kant zetten.
1: Nee dat, nou ja, een beetje Fries die gaat ook niet aan de kant en al helemaal niet voor een Drent. Maar ja, dus een beetje een man met ja, toch wel een wat hoekig karakter. En creatief, was het een creatieve man?
0: Ja, op zich. Ik denk dat je ten opzichte van de amateurfotografen snel de neiging hebt, als je het werk van een beroepsfotograaf ziet, dat het veel hetzelfde is. Want het zijn portretten, het zijn stadsgezichten. Het zijn heel vaak een beetje dezelfde onderwerpen. Maar ik denk wel dat je ziet ook bij zijn portretten dat hij er wel energie in steekt.
1: Ja. Het is niet, het is geen flodderwerk, zeg maar. Het is echt goed vakwerk.
0: Ja, ze zagen het ook echt als een ambacht, de fotografie. Dus het waren wel. Nou, ook wel specifieke vormen van fotografie die alleen de beroepsfotograaf deed.
1: In de volgende aflevering verlaten we de studio. Dan gaat Jan de Vries de straat op en fotografeert hij een Assen dat inmiddels vrijwel volledig verdwenen is.

0: Minong. Martije was dat. En dat komt van het album Zicht uit 2020. Drenthe in Amerika, daar gaan we het over hebben. Emigranten, landverhuizers. De bekende dierenarts Jan Pol bijvoorbeeld, die gaat genoemd worden. Maar ook de familie Voorhees uit Ruinen. En daar hebben we dan ook meteen een heel gek linkje met de film Friday the 13th. Een Hollywoodfilm, horror. Sterker nog, het type slasherfilm, dat betekent heel veel bloed. En aan die film zit dus een Drents kantje. Willem Meiners, Nederlandse Amerikaan of Amerikaanse Nederlander, die vertelde er in 2022 over in dit programma.
1: De hoofdpersoon in die, het is een serie van films trouwens, Friday the 13th, er komt een nieuwe aflevering binnenkort uit, die heet Jason Voorhees, noemen ze het hier, maar het is dus Voorhees. Dat is niet met toeval gekozen, die naam. De familie Voorhees kwam 400 jaar geleden al uit Drenthe, uit Ruinen naar Amerika. Het deed het daar heel goed, maar kreeg ook heel veel kinderen. Het waren boeren. En ik weet niet of het nog steeds zo is, maar vroeger had je buiten Ruinen drie grote boerderijen. De ene heet Achterhees, die lag achteraan. Dat was een Middenhees en dat was een Voorhees. En Steven Voorhees was de man die uit Drenthe naar Amerika kwam emigreren. En die lui hebben het gewoon heel goed gedaan. Die zijn doorgedrongen in alle geledingen van de maatschappij. En kregen ook allemaal kinderen. En er zijn op dit moment in Amerika op zijn minst 8000 families die Voorhees heten. En dat uitspreken als Voorhees. En er zijn er nog eens een paar duizend, tenminste 3000 die Voorhees heten. En van Voorhees, dat is allemaal een beetje die spelling is aangepast. Maar het is een, zo duidelijk naam die zo vaak voorkomt en voorkwam in Amerika, dat de makers van die film bedachten, weet je wat, we noemen die man

0: beroep dat ze deden. En deze mensen kwamen van Voorhees.
1: Ja. En hoe lang is dat nou geleden?
0: Dat is Steven Voorhees kwam naar Amerika als een van de eerste emigranten begin 1600.
1: Ja, er is ook een café Hees daar in de buurt. Misschien kunnen ze daar ooit een keer een leuke reunie houden of zoiets. Als ze teruggaan
0: ik sluit niet uit dat ze dat willen doen.
1: Zeg, Willem, nou is het zo dat jij wel vaker connecties met Drenthe ontdekt, hè, en Amerika?
0: Dus, nou, iemand die heel beroemd is hier, ik weet niet of dat in Nederland ook zo is, is dierenarts Jan Pol.
1: Ja,
0: die komt
1: zeker
0: uit Wateren bij de Friese grens. En die is inmiddels een 20e seizoen op televisie ingegaan als tv-dierenarts. De man is razend populair.
1: Ja.
0: Maar die is dus zelf emigrant. Die kwam vanuit Drenthe hier naartoe.
1: Ja.
0: Maar een van de beroemde Drentse namen die iedereen kent in Amerika is Joris, die uit Coevorden stamde en die de opdracht kreeg toen hij eenmaal in Amerika woonde om de westkust van Amerika in kaart te brengen. En die start de stad Vancouver in Canada, maar dat is ook een Vancouver in Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele bekende naam. Als je afzakt langs de westkust van Amerika en je komt in Los Angeles uit, dan is er tegenwoordig een hele bekende filmster, Paul Giamatti. Die stamt ook rechtstreeks af van Steven Voorhuis.
1: Ach.
0: Uit Voorhees, uit Rijnen.
1: Ja. Ja, dat was ook een hele groot. Ik heb in je daily of in je newsletter gelezen dat die alleen die Steven al 15 kinderen had. Dus die familie heeft zich als een soort olievlek natuurlijk over de Verenigde Staten uitgebreid, denk ik dan.
0: En dat gebeurde. Dat was normaal in die tijd. In de 17e eeuw, de gouden eeuw in Nederland, waren de gezinnen niet veel groter dan ze tegenwoordig zijn. Mensen hadden gemiddeld, er woonden heel veel mensen in steden in Nederland in die tijd. En die hadden kleine gezinnen, tussen aanhalingstekens, 2-3 kinderen maximaal. En dan gingen ze naar Amerika. Dat deden in die eeuw 10.000 families. En dan moesten ze eerst worden gekeurd in Amsterdam. En dan, als ze gezond waren, dan mochten ze naar de overkant. Dus de emigranten die uit Nederland naar Amerika kwamen waren over het algemeen heel gezonde mensen.
1: Mm.
0: En die waren ook heel gezond in het voortplanten. En die hadden gewoon meer kinderen nodig als werkkrachten dan ze in Nederland het geval was.
1: Ja.
0: En die maakte dus inderdaad voor die grote zin. 15 kinderen was niks abnormaals aan in die tijd.
1: Nee, zeg, en hij was dus boer, hè? Want ik ga even weer terug naar deze Voorhees, naar deze Steven. En dat is die in Amerika ook gebleven?
0: Steven begon als boer en ik weet niet verder wat hij daarna is gaan doen. Ze kwamen naar Amerika om, er was helemaal niks hier, dus om dat land in de stijgers te zetten. En boeren was een belangrijke functie daarvan. Ze moesten akkers komen. Die startte ongetwijfeld als boer. Maar ik voeg eraan toe, die succesvolle eerste emigranten, die namen ook heel snel functies aan als politiecommissaris en als rechter en als burgemeester. En het feit dat de familie Voorhees zoveel succes heeft geboekt met militaire rangen en als gouverneur en als burgemeester in de loop der eeuwen geeft aan dat die wortels zaten van meet af aan goed.
1: Ja, het klinkt overigens ook wel een beetje chic, net zoals Vanderbilt of zo. Voorhees.
0: Ja, of Vanderbeek. Dat is ook een heel erg Drentse naam. Er is een heel succesvol boek hier in Amerika. De Vanderbeke kinderen heet het of zoiets. Ieder nieuw kind dat leert lezen, die moet met alle geweld dat boek hebben.
1: Mm-hmm.
0: En als je mij even toelaat, dan zoek ik het ook met u nu op.
1: Ja.

0: zit ondertussen al in Google.
1: De Van der Beek, de Van der Beek, de Van der Beek. Ja, de Van der Beekers heet het hier. De Van der Beekers of 141st Street. Speelt in New York. Is genoemd naar een heel veel voorkomende familienaam hier in Amerika. En die kwamen, Remmelt van der Beek kwam uit Coevorde. En startte ook zo'n gezin, zo'n familielijn met ik weet niet hoeveel duizenden nakomelingen.
0: Zeg, de Coevorde is wel goed geweest voor de landverhuizers, zo te horen. Of goed geweest?
1: Er was altijd een soort van onrust heerste daar. Als we het hebben over de Gouden Eeuw, dan hebben we het dus ook over de 80-jarige oorlog. Ja. En er waren mensen die met name in die streken, die kozen het ruime sop. Die gingen naar de overkant, die gingen naar Norfolk in Engeland.
0: Ja.
1: Norfolk in Engeland bestond voor meer dan de helft uit Nederlanders in die tijd. En die hadden de smaak te pakken van de vleugels uitslaan, reislust. En van daaruit gingen ze naar Amerika.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat emigratie in de 17e eeuw of begin 18e eeuw toch wel een... je kunt niet zomaar weer terug. Het is een stap in een onbekende wereld. Een avontuur.
1: En je moet je voorstellen... Ja, Sophie, moet je voorstellen, de moed die daarvoor nodig was, dat was een reis van 2-3 maanden op zee.
0: Ja.
1: En dan kwam je aan en er was niks. Je moest het allemaal van de grond af opbouwen. En dat deden die mensen. Je hebt gelijk, die konden dus niet meer terug. Het was heel zelden dat er iemand op de boot terugging naar Nederland. En die bleven daar vergoed en begonnen van voren af aan. En maakten er een fantastisch succes van.
0: Ja. Zeg, waar kom je zelf vandaan, Willem? Waar kom je weg?
1: Weg uit Amsterdam, waar ik ben geboren, opgegroeid in Soest. En ik heb 20 jaar gewoond in Bunschoten-Spakenburg. Dezelfde gemeente als waar de voorouders van Elvis Presley vandaan kwamen. En ik ben meer dan 30 jaar geleden naar Amerika geëmigreerd.
0: Ja.
1: Ik geef je nog eens twee voorbeelden. Steden als Denver... Kansas City, zijn allebei grote steden. Denver werd gebouwd, daar komt de plaats weer aan, door meneer Edward Wijnkoop uit Ruinen, stamde uit Ruinen. Kansas City is gebouwd door architect, helemaal ontworpen door architect Henry van Brunt. En die kwam uit Bruntingen, Drenthe.
0: Ja. Ja, ik denk dat ik gewoon reportages moet gaan maken in Amerika voor dit programma. Want de technicus mag mee, die zwaait nu meteen. Want er is volop te beleven daar. En dan wil ik je voor nu heel hartelijk bedanken. En graag tot een volgende keer in dit programma, Willem.
1: All right, heel graag gedaan.

0: Crosby, Stills en Nash. Just a song before I go. Nou, wij gaan nog lang niet weg. En daarvoor hoorde je The Wiz Stars met Brand New Day. En 47 jaar geleden stond dat nummer in oktober 1979 op nummer 1 in de top 40. Goed, het was wat regenachtig de laatste tijd. En je voelt echt de herfst. En ik dacht aan al die mooie radioprogramma's van Radio Drenthe in het verleden. Warm en gezellig, zowel voor het aanwezige publiek als voor de luisteraar. En het was altijd rechtstreeks. En dan gebeurt er ook wel eens wat onverwachts. Wij gaan terug naar de jaren 80. We horen Erik Harteveld als presentator en dichter Roel Rijntjes, die zelf een van zijn beroemde gedichten zingt. En ik zei het al, soms gaat er wat mis in zo'n live-uitzending. Dus u bent gewaarschuwd.
1: Ja, een dandy, zeg maar.
2: Een dandy.
1: Een reizende dandy.
2: Ik geloof dat Drenthe dandies nodig heeft. Want we hebben zoveel gewone jongens, maar dat krie... Dan krijgen we nooit het salaris wat de dandies hebt.
1: Roel, wat ze hier in Drenthe ook nodig bent, met goede zangers.
2: Ja.
1: Wil je het eens proberen?
2: Bij gebrek aan opera wil ik het proberen.
1: Ja, kom naar de zangmicrofoon hier naast mij staan. En dan zullen we eens kijken hoe dit klinkt met begeleiding van het trio Siep Kooi. Tussen spier en wister, gezang door de dichter van het gedicht, Roel Rijntjes.

0: Franse maharajas, de kleurige fazanten. De maagden mee vierkant door de mezen, ja, we even klaar bij deze. Oh, gooi. Mensen die mij aankijken, nou krijg ik benauwd, hè?
1: Moet ze hem nog een keer doen? Ja, kom maar, tik maar weer af. We doen hem nog een keer.
0: En dan moet je mijn flauwe ogen ook nog zien.
1: Ja, Henk, tik hem maar af. Henk, tik maar af. We doen nog helemaal nog een keer van voor naar van. Roel, die weet zeker dat het nou goed
0: ging. U ziet een ster in verval.
1: Dit wel nu nog. Henk, tik maar af.

0: Fantastisch. Fantastisch. Dames en heren, Roel Reintjes, Leed Waldunor.
1: Ja, de sterren van het noorden, mooi afgekondigd door Erik Hartenveld. Ergens in de jaren 80. Prachtig was dat. Tot volgend uur.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst? De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
11: Met Sophie Timmer.

Earth and Fire met Weekend. En vandaag is het 57 jaar geleden dat Journey Kaagman voor het eerst met Earth and Fire op het podium stond. Misschien wel in dat blauwe leren pak. Het is de eerste plaat in de tweede uur van Drenthe toen. En wij gaan verder met onze serie eigenlijk samen met Sjoerd Punter. Sjoerd Punter was dagbladjournalist in Assen in de late jaren 60, begin jaren 70. En volgens hem gebeurde er nooit wat hier, maar dat is niet helemaal waar. Sjoerd Punter haalt herinneringen op voor Drenthe toen.

0: Je hebt geschreven over, en dit heeft eigenlijk niets met je carrière als dagbladjournalist te maken, maar alles over het gezin waarin je opgroeide. Je hebt geschreven over de vakanties in Norg.
1: Oh ja. Ja, dat was elk jaar raak. Dan kwam een grote verhuiswagen van de firma Kregel, heette dat. En dan laden wij, mijn ouders, een beetje de halve interieur in. En dan gingen wij naar een huisje, dat heette Mimi. Tegenover een grote vluchtheuvel heette dat. Een uitspanning met een dierentuin erbij en een speeltuin. En dan gingen we elk jaar gezellig naartoe. Het hadden twee slaapkamers. Eentje voor mijn ouders en eentje voor mijn drie zusjes. En voor mij was er helemaal niks. Dus eerst ging ik in een tentje in het bos naast het huisje slapen. Dan werd ik al door de eigenaar na één nacht al verjaagd. Van de verboden. Mocht niet. Nou, dan moest ik maar op de vloer slapen. En daar heb ik ook over geschreven. Dat ik dan elke avond naar de centrum van Norg liep en dan in een jukebox kwartje gooide en dan altijd één nummertje opzetten van Paul Anka, I'm Just a Lonely Boy.
0: Want dat was jij.
1: En dat was ik natuurlijk. En dan, als ik dat heb gedraaid, dan liep ik weer terug. Een paar kilometer terug naar het zomerhuis, voelde ik me prima. Maar ja, de volgende dag was ik toch weer Just a Lonely Boy. En ja, als je een jaar of 14 bent, dan geloof je daar ook wel in. Later werd wel duidelijk dat er wel mee viel. Maar ik ben vorig jaar ben ik teruggegaan naar Norg om de as van mijn ouders te verstrooien. Want op het sterfbed mompelde mijn moeder. Ik had er drie nachten en dagen bij gezeten. Zo, zomerhuisje. Ik dacht, nou, heb ik wel 10 jaar gewacht om dat te doen. Toen ben ik er naartoe gegaan. En toen bleek tot mijn grote verbazing dat het huisje verdwenen was. Was een heel modern chalet verschenen. Alles was verboden toegang. Dat hele of die hele vluchtheuvel was één grote betonplaat geworden en er was helemaal niks meer van over. Alles was verdwenen. En op de heenweg, toen kwam ik ook langs de zuidkant van Assen en toen zag ik tot mijn grote verbazing dat de politie een 60 meter hoog kantoor had, terwijl ik me dat nog kon herinneren als een soort villa, aangename villa, waar wat agenten af en toe op dienstrijwielen naar buiten kwamen, gefietst en dan keurig de arm uitstaken als ze naar rechts afbogen. Ik denk, hé, de pettenflat hoorde ik. Ik denk, jee, dat is toch wel iets veranderd in Assen.
0: Toch heb ik het gevoel, Sjoerd, dat de woeligste tijd heb jij meegemaakt in de jaren 60, begin jaren 70. Woeliger wordt het niet.
1: Nee, wanneer maak je zo'n wereldwijde gijzeling mee, om eens iets te noemen? En wanneer maak je iemand als Harry Musquet mee? Want zo iemand die, als je niet in Assen had gewoond, als je naar het westen was verhuisd, dan was je een wereldact geworden. Maar verdomd is gewoon.
0: Want aan de ene kant schets je een benauwende, beperkte wereld, hè, met burgermansfatsoen en doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Aan de andere kant heb ik het idee dat er juist heel veel kon.
1: Ja, ik heb er helemaal geen last van gehad, van die benauwde wereld. Het was een hele andere, een leuke tijd. Ondanks dat het een beetje raar is afgelopen, heb ik er wel echt van genoten.
0: Raar afgelopen, je bedoelt dat je ontslagen werd?
1: Ja, dat had ik niet verwacht, want ik was wel echt de man eigenlijk op de redactie. En later heb ik die hoofdredacteur ook nog eens gesproken. Die zei dat hij eigenlijk ook wel spijt van had dat hij dat gedaan had. Maar ook in een opwelling. En ja, so what. Ik begreep dat wel.
0: We hebben het nog niet gehad in al deze afleveringen over rubrieken die jij volschreef, zoals Pang en Tweenspot, als ik het goed zeg. Of raak ik nu aan iets heel...
1: Ik kan me nog herinneren, maar ik had ook een dagelijks rubriekje met allerlei, niet echt nieuws, maar allemaal dingetjes die ik zo tegenkwam, al lopend. En op een bepaald moment had ik daar ook een stukje geschreven over dat ik had gehoord dat de socialistische wethouder, meneer Berger, die trouwens in een sociale woning woonde, die wou van de gouverneurstuin, waar ook die Rask, die koffieshop of die koffiebar, waar
0: jongerencentrum zat daar aan,
1: notaris op zijn projectiel op afvuurde, dat daar een parkeerplaats zou komen. En dat ik dat toch wel heel vreemd vond. En dezelfde dag nog komt er een oudere man de redactie oplopen. Die heette meneer Kroes. En bleek later een biologieleraar te zijn die met pensioen was. En die zei, nou, ik vind het ook een schandaal, meneer Punter. Nou, we waren het roerend eens. En toen ben ik natuurlijk meer gaan publiceren. En toen ben ik met de directie gaan praten. Kunnen wij niet een actie doen? Ja, dat was goed. Dus er werd, je kon je handtekening zetten beneden op de abonnementenadministratie. En duizenden assenaren hebben dat gedaan. En we zijn toen naar de Raad van State getrokken daarmee. En die tuin die bleef. En ik heb het nooit gezien hoe het geworden is, maar ik heb wel foto's dat er iets moois is ontstaan. En daar heb ik toch nog iets goeds gedaan. En met hulp van meneer Kroes. Of Kroesen.
0: Er zou op zijn minst een bankje naar jullie vernoemd moeten worden.
1: Ja, ik dacht dat er wel een straatnaam naar hem is genoemd, als ik me niet vergis. Maar hij werd door mij eigenlijk een beetje naar voren geschoven als ja, het gezicht van de actie, maar hij deed eigenlijk helemaal niks.
0: Eigenlijk was jij dat. Of eigenlijk was jij het brein, de kracht.
1: Ja, ja. Ook ongewild hoor. Het was gewoon zo'n artikeltje dat zoveel teweeg kan brengen. En ik vond ook dat in die Raad van State dat we gelijk kregen, dat was toch wel een geweldige dag.
0: Je hebt heel wat bereikt als journalist, maar toch ben je vertrokken. Heb je nooit meer het gevoel gehad, Drenthe roept?
1: Ja, dat wel. En ik heb ook nog wel mensen tegengekomen en dan is zelfs nog diezelfde sfeer ook. Ik ben een oude vriendin was Jolande Vos, van de dochter van die paardenslager in de Oude Straat. Dat was ik ook nog wel tegengekomen en dat was ook gelijk weer raak, zal ik maar zeggen. Oude sfeer.
0: Zijn er nog dingen die we vergeten zijn, Sjoerd, in deze serie waarin jij terugblikt naar jouw loopbaan in Assen in de jaren 60, begin jaren 70? Als dagbladjournalist in een woelige tijd? Of zoals jij het noemt, een andere tijd?
1: Ja, ongetwijfeld. Er is van alles gebeurd. En, de Tjerk Vermaning, dat was ook zo'n mooie figuur. Die waar ik heel mee in contact kwam. Die kwam bepaald met een man met een oude bromfiets. En die had een grasmaaimachine had hij erachterop gebonden. En die liep ook de redactie op. En ja, ik heb de geschiedenis van Drenthe 80.000 jaar ouder gemaakt, zei hij. Nou, dat klonk geweldig. En ik kreeg de taak om zijn capriolen te volgen. En ik was ook mee naar Smilde gereden. Gegaan. Ik had helemaal geen auto. In die tijd had je als journalist had je geen. Het is een journalist zoals ik, die had geen auto, zelfs geen dienstfiets. Moest allemaal maar zelf doen. Maar goed, was ik naar die woonboot gereden en daar bleek zijn vrouw de baas te zijn. En Tjerk had helemaal niks te vertellen. Maar goed, daar bleek later tot een clash te leiden met professor Waterbolk, de officiële figuur die daarover ging. En eerst werd hij veroordeeld en later weer vrijgesproken. En geloof later toch weer in ongenade gevallen. Maar het was wel een prachtige figuur, die Tjerk, met zo'n schipperspet scheef op zijn hoofd. En die verkondigde daar allemaal dingen waar je denkt, jongen. En die schopte tegen de officiële wetenschap aan op een manier die mij wel prettig voorkwam. Want zo dacht ik er ook wel een beetje over, van dat je alles maar voor zichzelf reserverende.
0: Dus eigenlijk, als jij schrijft, en ik citeer, een journalist in Assen was als een zeiler die het grootste deel van de tijd zat te wachten op een sprankje wind. Nou, eigenlijk viel dat wel mee, want je hebt best wel de wind in de zeilen gehad daar.
1: Ja, maar er was ook niet veel aan de hand. Hè. Daar schreef ik wat ik net zei over de Nederlandse elektriciteitsvereniging, of de bijenhouders, of dan moest de vergadering van de Drentse Landbouwgenootschap boven café Eleveld, wat stijf stond van sigarenrook. Duizelig, wankelde ik naar buiten. Gebeurde. Dat was toch eigenlijk de hoofdmoot vaak. Hè? Ik moest echt pagina's volschrijven. Ik moest van die ruilvierdaagse moest ik in mijn eentje een hele pagina elke dag volschrijven. En er gebeurde helemaal niks.
0: De beste leerschool.
1: Ja.

Ja, The Lonely Boy van Paul Enka. Die draaien we voor die hele jonge Sjoerd Punter. En haar de vluchtheuvel op vakantie. Goed, wij gaan verder met het weer. Ja, gesprek van de dag. Zeker in het Drenthe van 100 jaar geleden. Willy Weerman van het Huus van de Tol zit er helemaal klaar voor om samen met Lydia Tuinman de weerspreuken van vroeger door te nemen.

0: gezegden over het weer gaan we nou eens even ons overbuigen. Willy heeft het vroege volksleven in Drenthe in het Drents omgezet. Het boek van Gerrit Kuipers. En eigenlijk Gerrit Kuipers schrijft dan over allerlei Drentse taferelen, maar hij schrijft in het Nederlands. En ja, Willy Weerman is natuurlijk niet voor niks van het Huis van de Tal. Die heeft het in het Drents overgezet. En ik zeg Willy, misschien kan je ons weer eens even wat van dat mooie Drents van jou laten horen. Gezegden over het weer.
1: Boeren, die zijn voor de groei van het gewas slim afhankelijk van het weer. Het is dan ook niet bijzonder dat veel uitdrukkings en gezegden in Drenthe, waar landbouw eeuwenlang het belangrijkste bestaansmiddel was, met het weer te maken hebt. Het ogenblik dat er een regenboog verscheen, zul van belang worden voor de weersverwachting, zoals uit het volgende riempie blijkt. Een regenboog in de vroege morgen baart de wakkere boer veel zorgen. Een regenboog 's middags laat, hoe blijde hij te rusten gaat.
0: Oké, dat was in het Nederlands. Dus ja. Als je het in het Drents omzet, dan ruimt het ook niet meer.
1: Hè? Nee, precies. Dan klopt de riem niet meer. Er gebeurt ook nog wel iets dan wat een riempje maakt. Bijvoorbeeld wel in het Drents, maar dan riemend te krijgen naar wat er zo ineens in het Nederlands woord bij tussen gooit.
0: Ja. Nou ja, we moeten er maar niet al te nauw naar kijken. Nee. Maar dat is een gezegde over de regenboog. Maar er zijn er meer.
1: Ja, nog een koppel die van die gezegden. Abendrood brengt mooi weer aan boord. Noorderstof komt mooi weer op af. Zingt de leeuwerik voor lichtmis op 2 februari, dan is na lichtmis met het weer goed mis. Als de Lieksteden je stikt, dan komt er slecht weer aan. En Lieksteden dan met littekens.
0: Littekens. En als die beginnen te steken, dan slecht weer opkomst.
1: Ja,
0: dat zeggen ze meestal. Hè? Mensen zeggen dat ook over de botten, pijn in de botten. Dan komt er een weersverandering of zoiets.
1: Februari muggendaas geeft meer geen schijn van kaas. Een groene midwinter, een zoor pozen. Een zoor is dor. Speelt de dwarrelwind achter elkaar aan, dan kun je het vaste weer wel aan. Lichtmissen helder en kloor, geef een goed iemen je hoor.
0: Dat is iemen, dat zijn de bijen, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké, dus lichtmis, wat zeiden we, dat was 2 februari. Dus als het dan helder weer is, dan gaat het goed met de bijen in dat jaar.
1: Ja, daar gaat ze dan van uit. Ja. Lichtmis donker maakt de boer een jonker. Is het barkenblad een kwartie gerood, is het vee of stal uit nood.
0: Oké, en de laatste in dit lijstje?
1: Mij oren, Sint Jopk koorden.
0: Nou, wat zou dat betekenen dan?
1: Ik heb geen idee. Ja, oren, dat zal wel de aren weten.
0: Oh, als je in die tijd in mei al aren hebt, dan heb je met Sint Job heb je al het koren klaar. Ja, dat zal het zijn.

0: Oké, ja, ik weet je wie ook van die mooie spreuken had over het weer? Dat was toen onze weervrouw Leidy van der Veen.
1: Ja. Ja,
0: weet je nog wel?
1: Ja, dat klopt.
0: Die had dan altijd wel wat te zeggen over... En die had ook van die mooie Drentse spreuken. Eentje die waar ik nog wel eens van hoor, van radiotechnici van ons... die zeggen dan, dat Leidy dan zei... van een krimpende wind is een stinkende wind.
1: Ja, Leidy die kon het heel mooi vertellen, dat klopt. Ja, helaas is ze er niet meer bij, Hoes.
0: Nee, dat is echt niet... Net als Jan Pelleboer, iemand die met een heel speciaal regionaal karakter. Hè?
1: Ja.
0: Oké, nou, we gaan nog even door met een nieuw lijstje spreuken. Leef je uit.
1: Regen was op zijn tijd ook slim belangrijk. En zo zijn er nogal wat gezegden waar regen en droogte een rol in speelt. Hoe harder het regent, hoe eerder is het droog. Als er een bijzoon zit aan de lucht, komt de regen op de vrucht. In april veel regen, veel boer en zegen. Mei vloed, het hele jaar goed. Als de zwalvis leeg vliegt, komt de regen. Als de aksters schroet, komt de regen.
0: Schroet?
1: Schroet, ja, schreeuwen.
0: Oh, ja. Ja, als je het zo ziet, schroet, S-C-H-R-U-W-T. Ik denk, wat is dat voor woord? Maar schreeuwen, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Regent het op Pistgriet, Sint-Margriet is dat... dan regent de 6 weken dat het giet. En dat is 20 juli, de startdag van de hondsdagen. Is het droog op Pistgriet, dan regent de 6 weken niet. Als de erpel op de kop gaat staan... dan zal het vast en zeker regen gaan. Kringum de zon, dat maakt de modder dun. Kringum de maan... dat zal nog wel gewoon. Regenboog aan de lucht, de andere dag weer regen. Als de koen in de regen blijft vreten, kun je mooi weer wel vergeten. Als de honden in de regen blijft lopen, u de andere dag niet op mooi weer te hopen. Wil de honden niet op trek, de andere dag regen in het slik.
0: Wat is het, rek?
1: Dat is het rek voor de honden op overnacht.
0: Die op stok, ja.
1: Hok, ja. Ja,
0: op stok, ja.
1: Okay. En dat is meestal zo'n rek in het kippenhok.
0: Ja. Oké, als ze dat niet willen, dan gaat het de volgende dag regenen voor straf. Ja. Nou, de laatste.
1: En als het regent en de zon...
0: Oeh, dat is een mooi beeld. Ja, kermis in de hel. Als het regent en de zon schijnt.

Al gierden weten of er een strenge of een kwakkelwinter op komst was. Bij een strenge winter zul er veel meer brandstof nodig worden. Maar het zal ook goed voor het land worden, want dan zullen er veel ongedierte en achtergebleven opslag doodvriezen. En doorvuur zag men veel aanwijzingen in de natuur. Snij in de sliek, binnen de drie dagen een harde diek. Drie koning of 6 januari, dat leggen bruggen of het brekken bruggen. Mist het vorst in de kist. Als de dagen begonnen te lengen, dan begon de winter te strengen. Riep aan de boom, de dade dag, dan weet het eraf. Of het deed eraf. Al is het nog zo koud, de dade dag valt de riep van het hals. Veul ekkels aan de tak, maakt de winter strak. Zit het blad vast aan de boom, dan zal er een strenge winter komen.

0: steenvanger was dat, door de Roemte. Ze komen uit Groningen. Elke tweede maandag in november is het Coevorder Ganzenmarkt. En in 1984 was dat niet anders. De Rono was erbij. In de figuren van Hitjo D. Schut en Geesje Been.
1: Koeven. Herman Brood, de Dutch Boys, Koop en Co, Koppelschazen, een bultvolk en het allemaal op één dag in Koeven. De tweede maandag in november, de dag van de Koeven de Ganzenmarkt. Het was er weer bargezellig en het weer werkte boet nog wel met. Toen we een kopje koffie zaten te drinken in een van de Koeven de cafés, kwam ook zomaar, alblazend, een boerenkapel uit Allenzaal in binnen.

0: Mevrouw Lumijk, er even tussenkomen.
1: Jawel.
0: Gezellige boel hier in Koeven, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Hartstikke gezellig.
0: Hoe vind je dat? Kan je al die over gaan, Mark?
2: Nee, is de tweede keer.
0: Tweede keer, hoe vind je het?
2: Prachtig. Ja. Gezellig.
0: Zo met een boerenkapel in een café en zo.
2: Ja, dat is bij ons ook wel.
0: Hè?
2: Dat is bij ons ook wel.
0: Ja, hè?
2: Boerenkapel, ja.
0: Waar kom je voor dan?
2: Het Weien.
0: Het Weien?
1: Weien.
0: Goed?
2: Weien.
0: Weien. Dat proces wel, net als Weien.
2: Je komt uit Twente, hè? Oet?
0: Ja, nee. Ja. Nee, ik kom uit Drenthe.
2: Uit?
0: Drenthe.
2: Dat zingt u ook goed.
3: Ik kom hier vandaan.
0: Hè?
3: Ik kom hier vandaan.
0: Je komt hier vandaan?
3: Nee, ik kom ook in Weien.
1: Ja, ik ben hier geboren.
3: En Weien ligt...
0: Die ben hier geboren?
3: Nieuw Amsterdam.
2: Oh.
3: Ja. Maar Weien ligt al nou tussen Zwolle en Nieuw.
0: Nee, Amsterdam geboren. Dan ben je nog wel eerder op gegaan, maar ik weet zo niet.
2: Nee.
0: Nee?
2: Tweede keer.
0: En nou in Weien wonen, kon je wel.
2: Ja. Ja, maar nog niet kennis geworden. Anders wisten we niet waar we je zoeken moesten.
0: Die moeten ze vaker doen, hè? Zo'n boerenkapel zo in een café.
1: Zelf?
0: Ja.
1: Ja, mag wel vaker doen met
0: mij. Ja. Je hebt best wel dreven met elkaar.
1: Ja, dat dacht ik, hè?
4: Ja.
1: Die lust nog aan worden.
0: Die lust nog aan worden.
1: Jawel.
0: Jawel.
1: Ja, ja.
0: Geniet er maar van vandaag met elkaar.
1: Ja, dat doen we ook vast wel, hè?
0: Goed zo.
1: Kom je ook naar de radio?
0: Kom je zaterdag morgen voor de radio.
1: Zaterdag, man?
3: Ja.
1: Ja.
5: Het hoort, volgoed weer. Ook Miss Gansenhoester, denk ik dan in 84, die nu bij me.
6: En Miss Gansenhoester, denk ik die 84, is Karin Oosting uit Schonebeek. Een verrassing?
7: Ja, zeker. Een hele verrassing, ja.
6: Wat moet je nou allemaal weten om Gansenhoester te kunnen wezen?
7: Waar wij heen gaan en zo?
6: Nee, ik bedoel dus, je loopt met een hele troep ganzen zo door de stad en zo. Moet je door iets voor kunnen?
7: Nou, dit wil altijd wel.
6: Die ganzen die lopen vanzelf wel?
7: Jawel, dat lopen we zien het te hard, maar dan moeten wij er niet aan.
6: Ja?
7: Ja, dat wil wel.
6: En doe je het dan met een stok? Pak je ze met een stok er weer bij?
7: Ja, met een stok gooi je er weer echt aan en laat je ze weer bij de koepel komen.
6: Ja, als je Miss Gansenhoester bent, dat is een hele eer. Dat betekent ook dat je een heleboel officiële verplichtingen hebt, hè? Wat bijvoorbeeld?
7: Nou, opening, bedien. En als er iets wat te doen is, hier zo, dan moet je erin.
6: Ja. En vandaag, wat moet je nog allemaal vandaag doen?
7: Vandaag moet ik straks naar de minimissen toe. Kijken wie de minimis en dan moet ik naar de koepel toe. Daar wordt de minimis bekendgemaakt. En dan moet ik de eerste baby opzoeken die vandaag geboren is.
6: En die mag je wat lekkers brengen?
7: Ja, dat wordt...
6: Nou, wat lekkers. De moeder dan waarschijnlijk.
7: Dat wordt een spaarboekje die je krijgt, ja.
6: En dat betekent dus dat jij voor het hele jaar Miss Gansenhoester bent?
7: Ja.
6: Wat kijkt nou zo'n jury nou? Naar jouw kleren of naar wat anders?
7: Nou, die kijken eerst naar de kleren. Dat is de eerste ronde, die kijken naar de kleren. De tweede is de presentatie, hoe je het brengt. Hoe loop je daarvoor? En dan verder netheid, hoe je

0: Ja, en vast veel luisteraars kunnen dit lied helemaal of in stukjes meezingen. Boudewijn de Groot, Testament. Nou, het is dit jaar 60 jaar geleden maar liefst dat het album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot werd uitgebracht. En waar dit nummer op staat, deze klassieker. En in het kader van dat 60-jarig jubileum is het album opnieuw op vinyl uitgebracht. En het ligt sinds afgelopen vrijdag in de winkel. Ja, die Koe voor de Ganzenmarkt, daar hoorden wij al wat archiefmateriaal over. In het begin wat slecht te verstaan, of mijn excuses daarvoor. Maar we gaan ook even naar een ander groot vergelijkbaar evenement in Drenthe dat binnenkort nog eerder plaatsvindt, de Zuidladermarkt. En dan mag de kachel weer aan en de lange broek ook. Dit jaar op 20 oktober. En wij gaan terug naar 1973.
1: Ik verklaar de Zuidlaardermarkt 1973 voor geopend. Leef onze markt, hiep, hey!
2: Zo opende vanmorgen burgemeester Raukema weer de traditionele Zuidlaardermarkt. Voorafgegaan door de drumband van de JWF-kapel trok het gemeentebestuur de kazernecommandant overste Overlee en overste Bergsma van de Rijkspolitie naar het marktterrein. De drumband moest zich overigens voor de opening rustig houden, omdat het minste trompetgeschal als start zijn voor markt en kermis kon worden opgevat. Maar alles ging goed en zo kon vanmorgen om 6:00 begonnen worden met dit internationaal vermaarde feestelijke gebeuren.
3: Hoe lijkt u de handel dit jaar?
4: Nou, goed.
3: Is het aanbod goed?
4: Ja, ook wel.
3: Kunt u een schatting maken hoeveel hier nou aanwezig is?
4: Nee hoor, dat durf ik niet zeggen.
3: Maar wordt er ook fors gehandeld al?
4: Ja, dat valt me toe vanmorgen. Ik ben al 2 kwijt, man.
3: En hoeveel had u meegebracht?
4: 3.
3: Kijk eens aan, dus voor u zit er bijna op.
4: Ja, en ook goed ook.
3: Dat is mooi.
4: Ja.
3: Hoe gaat het met de handel?
5: Ach, er is nog weinig van te zeggen, meneer. Het is nog vroeg, hè. De markt is nog maar 1 uur open. En ja, wat ze mij geboden hebben, viel me niet tegen.
6: En maar op de ding?
5: Nee, nog nooit. Ja, hij is er wel. Wat een koos. Alles goed?
6: Best jongen.
5: Mooi. Maar ja, van de prijzen daar kun je nog weinig van zeggen, hoor. Vooral op deze markt ook, hè.
7: Heerlijk, ik ken daar veel meer verkringen. Nee, mijn jongen. Nee, nou zeggen niet down. Ik ken daar veel meer verkringen.
8: Ja, toch mooi.
7: He? Ja, heerlijk. Heerlijk, ik ken daar veel meer verkringen.
3: Wat heeft u daar nou weer in die kist zitten?
9: Dat zijn hangbuikzwijntjes, biggetjes.
3: En die gaat u verkopen hier?
9: Ja. Dat is de bedoeling wel, tenminste.
3: Wat is daar nou ongeveer een prijs van voor een hangbuikzwijn?
9: Nou, er is geen prijs van, want ja, het is iets aparts, het is iets luxe, weet je wel, voor de show. Dus handelswaarde hebben ze betrekkelijk niet. Ja, wat een gekke vergeef, zeggen ze maar. Hè?
3: En worden die dan in huis gehouden?
9: Nou, in de tuin, hè. Het zijn dus dwerfharkjes, hangbuikzwijntjes. Dus die in de tuin, in een park, kinderboerderij.
3: En er zijn al veel mensen die zo'n beest willen hebben?
9: Nee. Nee. Nee, want dat kunnen ze dus niet, want je moet een behoorlijke tuin voor hebben.
3: Het is een beetje eigenlijk een modeverschijnsel wat...
9: Ja, misschien wel. De kinderboerderijen zo zijn dus ook een modeverschijnsel, hè.
3: Waarom gaat u dit paard nou verkopen?
10: Omdat het wegens plaatsgebrek gewoon. Omdat wij volgend jaar waarschijnlijk gaan uitbreiden met de loopstal. Wij een 40 koeien meer gaan melken en wij geen tijd en geen ruimte meer hebben om het paard te bergen.
3: Maar het gaat eigenlijk niet om de handel?
10: Nee, echt niet. Echt niet om de handel.
3: Het gaat aan het hart om het paard weg te doen?
10: Ja, de hele familie. Mijn moeder die had vanmorgen de tranen in de ogen ergens. Ja, dat het paard weg moest. Maar ja, je moet hard wezen, hè. Op dat gebied. Dat is altijd zo met vee.
3: Maar de handel gaat hier nog niet zo hard dat de kans heel groot is dat hij niet weer mee naar huis gaat.
10: Oh ja, dat zit er wel in dat hij weer mee naar huis gaat, ja.
3: En dan is iedereen toch wel weer blij?
10: Ja, misschien. Ja, weet ik niet hoor. Ja, vanavond wel, maar morgen dan, ja, dan moet het water weer in de krant.
11: In de poffertjes kraan.
12: Ja, ik mag mijn poffertjes aan.
11: Waar komt u vandaan?
12: Voorschoten.
11: En u?
12: Voorschoten.
11: Ja, hoe laat bent u nou vanmorgen weggegaan?
12: Kwart voor 4.
11: Kwart voor 4, ja, dan moeten er wel wat poffertjes in, hè?
12: Ja, dat zou wel leuk zijn, maar we moeten wel lang wachten erop, vind ik.
11: Was u hier al vaker geweest?
12: Ja, het is de derde keer. Ja.
11: Waarom komt u hier? Heeft u iets te handelen?
12: Nee, dat niet. Ik kom gewoon voor de traditie. Ik vind het heel erg leuk om naar te kijken. Wij hebben zelf in Voorschoten ook een paardenmarkt. De oudste van Nederland. En mijn vader gaat hier altijd naartoe. Daar gaan we altijd mee. Mijn vader komt al 7 jaar. Daarvoor ga ik hier ook naartoe.

0: Je hoorde Cher met de Shoop Shoop Song, It's in His Kiss. En daarmee is de weg nu helemaal vrijgemaakt. Zo bijna aan het eind van deze uitzending. Voor de man met de oude kranten, oftewel Adert met Old Nice.
1: Drenthe Toen.
2: Old Nice.
1: In algemene zin wordt journalisten geacht zo objectief mogelijk verslag te doen van een situatie. Nou heeft iedereen natuurlijk recht op zijn eigen mening. En die mocht voor mij zelf bepalen uit welke hoek de verslaggever komt van de Drijzen en Azzekraan van 8 mei 1893. Er staat geen naam van de verslaggever bij, maar er staat wel boven sleutel uit de residentie. De meibetoging aan de Bezuidenhoutse weg heeft mij allerminst de indruk gegeven van een volksbeweging in volle bloei. Vergeleken met vorige jaren was de belangstelling aanmerkelijk geringer. Wel sprak men van 2 tot 2400 bezoekers, doch daaronder waren velen die slechts uit nieuwsgierigheid hun 5 centen betaalden om het terrein met zijn bloedrode vlaggen en spreekgestoelten te bezien. De geestdrift van de eerste meifeesten scheen mij dan ook sterk bekoeld. Onder de bezoekers zag ik weinig huisvrouwen. Veel eer waren het jonge dienstmeisjes, naaisters, modistes en keukenmeiden die de vrouwelijke vertegenwoordiging vormden. De sprekers hielden wederom hartstochtelijke redenvoeringen voor de 8-urige werkdag en rechten der arbeiders. Mij viel echter op dat daarbij nauwelijks aandacht werd geschonken aan de belangen van werkgevers of overheid. Duidelijk dat deze verslaggever er geen geheim van maakt dat hij weinig sympathie koesterde voor de socialistische beweging. Ja, deze verslaggever was dan ook duidelijk geen fabrieksarbeider, want rond 1894 werd een fabrieksarbeider in Nederland doorgaans 10 tot 12 uur per dag, 6 dagen in de week, dus vaak 60 tot 72 uur in de week. En in sommige bedrijfstakken waren werkdagen van 13 uur nog heel gewoon. En de socialistische beweging, die op 1 mei dus de arbeidersdag vierde, die eiste door hem 8 uur arbeid, 8 uur ontspanning en 8 uur rust. Nou ja, dat hebben ze rechtsum of linksum toch maar mooi voor elkaar gekregen.
0: En ook dat is geschiedenis. Aalder, dank je wel. En jij, jullie, u, bedankt voor het luisteren. Namens Martin en Lydia nog een mooie zondagmiddag. En heel graag tot volgende week. Tot dan. Doei.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkjas gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kas die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nery Maas.
2: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
13: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
21: Wacht even hoor.
20: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
22: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
25: Adres Onbekend.

0: is onbekend.
1: Waar jij ook bent, een hele goede middag. Zo, dankjewel hoor. Je kunt ons met van alles combineren op zondagmiddag. Mijn vrouw wandelt met oortjes in, neuriënd door het bos. Is het droog eigenlijk? Ja, net wel. Mijn schoonmoeder zet de strijkplank op. En hier is iemand bezig met zijn testament. Ja, dat kan natuurlijk ook. Pim Zaalberg heeft al jaren een echte Nanninga aan de muur hangen. Een echte Leo Nanninga. Hij was weer een collega-docent van zijn vrouw. En hij kon dus ook nog schilderen. Kort gezegd, ze kochten een doek van Leo dat uiteindelijk bij testament terug mag in die familie. Nou, Pim Zaalberg, dat was dus niet zomaar een schilderij. Neem ons mee. Jullie zagen het op een expositie ergens in de Watergraafsmeer.
2: We kwamen daar binnen en daar hing dus eigenlijk in de hal, daar hing dat schilderij. En toen zei ik tegen mijn vrouw, tegen Elsie, zou dat echt van Leo zijn? Of van iemand anders van die kunstenaars? Nee, het was van Leo, bleek later. En dat hebben wij van hem mogen kopen.
1: Dus jullie komen Leo tegen op die expositie en je gaf hem meteen een compliment waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ik zeg, nee, wat een mooi schilderij, man. He? En ik zeg, dat willen wij graag van je kopen. Nou, daar heeft hij over nagedacht wat hij ervan zou moeten vragen natuurlijk. En ik geloof dat we er 500 gulden voor betaald hebben uiteindelijk.
1: Ja. Dat is nog aardig wat.
2: Toen misschien wel, ja.
1: En dat schilderij ging mee naar huis?
2: Dat is mee naar huis. En dat heeft bij ons altijd, hangt nog steeds bij mij aan de muur hier. Mijn vrouw is inmiddels overleden en 3/4 jaar geleden. En nu ben ik bezig met mijn testament. En nou wil ik toch wel graag als ik overlijd, dat schilderij naar de nazaten gaan van Leo.
1: Ja. En moeten zij dat dan ook weer dat geld voor betalen, denk je?
2: Nee. Dan krijgen ze dat gewoon gratis natuurlijk, stel je voor zich.
1: Nou ja.
2: En wat erbij komt, is dat waarom ik dit verzoek doe, is dat ik heb hier een vriendin in het dorp, die is hoogleraar in Groningen, psychologie. En die doet onderzoek, ik moet het even opzoeken. Die doet onderzoek naar dissociatieve stoornissen. En dat is een aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Het gevoel dat je losraakt van jezelf, je lichaam of je omgeving. Dat is dus, laten we zeggen, niet schizofrenie, maar iets in die geest, snap ik.
1: Ja.
2: En dan willen ze een boek maken en dan zouden ze dit schilderij, dat past er zo goed bij, dat zouden ze graag op de cover hebben.
1: Ja.
2: Maar
1: daar heb je toestemming voor nodig.
2: Ja, de uitgever. Ik ben zelf fotoredacteur geweest heel lang. En ik weet dat je moet dus altijd toestemming vragen aan de rechthebbende of dat mag.
1: De zoektocht is nu al tweeledig.
2: Ja.
1: Ik denk iedereen die naar zit te luisteren, denken, wat is dat dan voor schilderij waar je dan zo op valt? Hij staat ook op adresonbekend.nl voor wie mee wil kijken.
2: Ja.
1: Kun jij het omschrijven?
2: Ja, het is een beetje surrealistisch.
1: Ja.
2: Vind je niet?
1: Ja.
2: Het is een vrouwpersoon, manpersoon, dat weet je ook niet. En het gezicht is in tweedelige geschilderd. Het ene deel is afgeschilderd met blauw.
1: Ja.
2: En die twee handjes. En aan de rechterkant is ook nog een andere persoon die op het schilderij staat.
1: Ja, die eigenlijk gewoon in beeld lijkt te lopen.
2: Ja, die zou kunnen zeggen, die treedt uit. Snap je?
1: Ja, ja. Om de omslag van het boek te benadrukken.
2: Ja. Ja.
1: En het is in nadrukkelijke kleuren. Het is heel blauw, heel rood, heel zwart.
2: Ja.
1: Wat zei je nou, dat Leo Nanninga een collega was van je vrouw?
2: Ja, mijn vrouw en Leo waren conrector op de Zoggerstraat HAVO in Amsterdam. Hij had kinderen. En een van de zonen volgens mij woonde in Tijnje bij Heerenveen in de buurt.
1: In Friesland dus.
2: Daar ben ik ook nog eens een keer op bezoek geweest. Dat kan ik me ook herinneren. Maar ik ben zelf gaan zoeken. Ik kan ze niet terugvinden.
1: Nee, maar die Leo Nanninga had dus meerdere talenten. Hij was rector, gaf waarschijnlijk ook nog les.
2: Ja, hij was een fervente francofiel. Hij gaf Franse les. Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij bouwde ook zijn eigen caravan van hout. Ja. Die noemde hij dan de roulotte. De roulotte deur, kan ik me herinneren.
1: Tja, Beb en Leo Nanninga hadden 4 kinderen. Een Guido, een Floor. Ja, Leo zelf zal er niet meer zijn, dan is hij zeker 100. Maar wij verwachten wel zijn kinderen op 0800 30 30 300. En dit is Sting.

0: Dit was ooit het debuut van Sting solo op The Dream of the Blue Turtles.
1: Nea zoekt haar schoonzus, de Schotse Betty uit Aberdeen. Ja, zo vaag is deze zoektocht in de aanknopingspunten. Maar zij heeft wel van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij stierf op Ameland in Hollem. Daar is ze vaak geweest. En hij was kok voor het bergingsbedrijf Smith Lloyd. Daar kende ze Betty ook. Ze hadden een overzeese latrelatie. Het gerucht gaat dat Betty ook een kind heeft van haar broer Bram.
0: Hoe komen we daar ook achter? Nea Kossen, jij zoekt dus Betty voorlopig nog zonder achternaam uit Schotland, uit Aberdeen. Heb jij Betty ook gekend?
2: Ja, natuurlijk heb ik Betty ook gekend. Tenminste, niet heel erg vaak. Maar ik heb ze wel een paar keer ontmoet en ze is ook wel een paar keer heeft ze bij ons gelogeerd.
0: En kon je goed met haar overweg?
2: Ja hoor, ik kon best wel met haar overweg. Ja, het was een vrolijke meid, zeg maar.
0: Een vrolijke Schotse meid, ja. En ja, als je dan, want die zagen elkaar natuurlijk niet elke dag, hè, want de een woonde op Ameland en de ander woonde in Aberdeen.
2: Ja.
0: Hoe waren zij met z'n tweeën als je ze zag samen?
2: Mijn broer Bram, die was natuurlijk die voerder, die was veel in Schotland. Daar moet ik er alleen bij zeggen. Hoor. En tussen de tijd dat hij vrij was, kwamen ze dan naar Ameland af en toe, samen. En hoe was de relatie? Ja, de relatie was hartstikke leuk. Ze waren dol verliefd. Dat kon je zo zien, door de ogen heen.
0: Ja. En is het altijd in die jaren, want je hebben het over 1980 tot ergens 2006, misschien iets korter, maar ja, was het altijd een afstandsrelatie gebleven?
2: Het is altijd een afstandsrelatie gebleven, want de datums zijn van tot aan 1999. Want toen is mijn broer overleden.
0: Toen is hij al overleden?
2: Ja, toen is hij al overleden. Dat heb ik gisteren even nagekeken.
0: Oh ja.
2: En daarvoor hadden ze best wel een leuke relatie.
0: Best wel leuk?
2: Ja, een goede relatie, zeg maar. Ja, een beetje apart, maar wel goed.
0: Wat was er apart aan?
2: Omdat ze niet samen woonden en mijn broer niet naar daar ging wonen en zij niet op Ameland ging wonen. Dus dat was eigenlijk een beetje het aparte eraan. Dat ze wel van elkaar hielden, maar toch niet echt bij elkaar durfde kiezen om ergens te gaan wonen samen.
0: Nee, en als zij hier in Nederland was en ze was daar op het eiland, kwam ze dan ook gewoon bij jullie familie, bij je ouders thuis?
2: Ja, ze waren dan bij mijn ouders thuis. Want mijn broer die had natuurlijk toen die tijd nog geen huis. Toen die nog voer. Toen woonde die altijd bij mijn ouders. Want dat had geen nut natuurlijk, want er was heel vaak weg. En dat huis was groot genoeg, dus dat ging goed samen.
0: Hij is,
2: en ik woonde, ik woonde aan de wal natuurlijk. En haalde ik ze van af. Dan bleven ze eerst een paar dagen bij ons. En dan gingen ze terug naar Ameland voor een week of 14 dagen.
0: Ja, wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig. Was net een zoete inval altijd bij ons thuis.
0: Ja, nou, hij stierf dus in 1999. Dan was hij behoorlijk jong, hè?
2: Ja, was behoorlijk jong. Nog geen 50 was hij. Hij had zwaar suiker heeft hij gehad. En hij leefde als God in Frankrijk en het kon hem allemaal niet zo verschrikkelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Hij heeft geleefd.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
2: Zeker weten.
0: Was hij tot het laatst met Betty?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. En daarom vind ik het ook zo sneu dat het misschien op een hele vreemde manier de relatie is beëindigd. Dat mijn moeder misschien dacht van, ach, nou ja, mijn zoon is toch ziek. Dus wat moet ze eigenlijk nog met hem, weet je wel? Dat ze op zo'n manier, dat mijn moeder dat een beetje, op een beetje normale manier, hoe moet ik het zeggen, dat die het leed van alle twee niet wilde. Dat ze dacht van, nou, probeer ik het maar een einde aan te maken op mijn manier, zeg maar. Dat ik maar zeg dat hij ziek is en dat hij eigenlijk niet thuis is en zo dat. Dus dat Betty op een gegeven moment niet meer heeft gebeld. Dus dat denk ik dat het op zo'n manier de relatie is beëindigd.
0: Dus dan heeft Betty gebeld en dan kreeg ze jouw moeder aan de telefoon en ook zijn moeder. En dan zijn moeder dat er wat aan de hand was dat niet helemaal klopt. Is dat wat je zegt?
2: Ja, dat is wat ik zeg, ja. Dus dan op zo'n manier denk ik dat de relatie op een hele scheve manier is beëindigd. En mijn broer was natuurlijk nogal vrij in zichzelf. Die sprak ook nooit ergens over. Dus die heeft daar ook verder geen, ja, omdat hij ziek was, had hij daar misschien ook verder helemaal geen zin meer in. Misschien op een gegeven moment dat hij dacht, laat maar allemaal.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe is dat bij Betty binnengekomen? Dat willen we weten vandaag. Wij richten ons op Holm en we richten ons op de bergers van het bergingsbedrijf Smit Lloyd. En we vragen, help ons aan Schotse Betty.

0: A-kant. Op de andere kant staat We Can Work It Out. De Beatles en zij zal nu 75 zijn. Betty van een visafslag in Aberdeen. We zijn in Schotland. Vanaf haar 30e, vanaf de jaren 80, liep ze bij tijd en wijle rond op Ameland bij kok Bram Kossen tot het jaar 1999 ongeveer. Want toen overleed Bram. Hoe zag Betty eruit?
1: Betty was klein, die was 1,60 meter, denk ik. Die had heel zwart haar, kort geknipt en normaal postuur en donkere ogen.
0: En je broer?
1: En mijn broer was 2 meter.
0: Oh.
1: Behoorlijk gespierd en sterk en groot. Alles groot.
0: Ja, dus waar die samen rondliepen, moet dat opgevallen zijn, zou
1: dat
0: je zeggen?
1: Ongetwijfeld opgevallen zijn. Dat kan hij niet missen.
0: Nee, en wij hopen dus dat mensen in Holm of waar dan ook reageren. We willen ook heel graag een adres in Aberdeen, denk je van niet?
1: Op Holm denk ik niet, want dat heb ik al meerdere reacties van gehad natuurlijk. Maar ik richt mij meer op jongens van Smit die vroeger toen gevaren hebben.
0: En op
1: Aberdeen, dat ze daar misschien dat er iemand is. Ja, die een klein aanknopingspuntje kan geven.
0: Zou mooi zijn. Niet heel Aberdeen luistert naar adres onbekend. Ze hebben wel een late relatie gehad. Heeft er nooit meer ingezeten? Hadden ze het nooit over meer dan deze relatie? Hebben ze het wel eens over kinderen gehad?
1: Nee, hebben ze het eigenlijk nooit over gehad. Dus mijn broer was natuurlijk heel gesloten. Hij leefde en het was altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Mijn broer sprak eigenlijk nooit ergens over.
0: Nee.
1: Dus ook zo frappant dat ik denk van ja, maar waarom is het eigenlijk, gestrand ergens?
0: Ja, en hoe is het gestrand? Wat is haar beleving daarvan geweest? Daar gaan wij proberen achter te komen. Ja. Met de hele zoekbrigade aan onze zijde, Anne Groenman.
2: Ja, en je hoopt op reacties daar uit die hoek. Nou, er wordt best veel gereageerd van mensen die bij Smit Lloyd hebben gewerkt. Sommigen kennen inderdaad jouw broer wel. Die zeggen, oh ja, Bram Kossen, dat weet ik nog wel. Maar Betty uit Aberdeen? Geen idee, zeggen ze tot nu toe allemaal. Maar en voor mij is natuurlijk ook de grote vraag: stel dat wij nou een achternaam opperen van Betty, zou dat dan bij jou een belletje doen rinkelen? Of helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. En vraag me ook niet waarom. Maar het was altijd Betty.
2: Nou, ik ga toch gewoon een poging doen. Wie weet dat het ergens achter in je hoofd nog zit opgeslagen.
0: Succes.
2: Wij worden allereerst getipt over een Betty McLean uit de omgeving van Aberdeen. En waarom wordt zij genoemd? Zij is administratief medewerker bij Challenge Fishing Company Limited. Dus zij heeft een link met die visserij. Dan zou het dus Betty McLean kunnen zijn.
1: Het zou kunnen.
2: Oké. Nou, dan nog een suggestie. Dit is een bericht van een van onze zoekbrigadeleden. Zij zegt, ja, het zal wel veel te ver gezocht zijn hoor, maar ik kop hem er toch in. Kan Betty misschien ook Beata heten? Dat ze van Poolse afkomst is. Mijn vergezochte reden is als volgt. Ik zie dat er een Iwona Victoria Kossen geboren is in Engeland in 1980. Haar vaders naam zou dan Kossen zijn en haar moeders naam is Botchnek. En nou heb ik op Facebook geheel toevallig een hele kleine dame gevonden met de naam Beata Botchnek in Aberdeen.
0: Huh?
1: Oké.
2: Het zal wel toeval zijn, maar ik wilde het toch even noemen, schrijft ze.
1: Ja.
2: Ik ben het er wel mee eens dat het behoorlijk vergezocht is. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. 0800 30 30 300 voor iedereen die ook maar iets weet over Betty uit Aberdeen. Of ja, misschien wel Beata Botchnek uit Aberdeen. Zoeken @adresonbekend.nl is gewoon vanuit Aberdeen bereikbaar vandaag.

0: is Betty uit Aberdeen, inderdaad Beata Bocznek. Een Poolse van oorsprong zitten wij inderdaad dicht bij het vuur. Dit was Raccoon.
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
0: Deze 4 maanden moeten voor jou speciaal zijn geweest. Geert Meijer, jij was hooguit 20 toen jij werkte op een tabaksplantage in Canada. Daar ontmoette jij Tom en Hans. Dat waren 2 vrienden met wie jij verder reisde. Jullie kochten een Chevrolet en hadden geen geld meer voor onderdak. Dus werd een smoes bedacht waarmee jullie bij wildvreemden aanklopten.
3: En dan belden wij wel een aan en zeiden van... goh, hier is neef Hans uit Nederland. Goh, ik ben toevallig in Canada, komt het uit dat we langskomen. Nou nee, dat was helemaal geen probleem. En zo, we werden dan uitgenodigd. En we konden daar een paar dagen blijven. We zwommen in het zwembad. We kregen goed te eten en zo. Dus ja, zo probeerden we toch niet altijd even eerlijk. Maar ja, gewoon, je bent 19 en what the heck, denk je dan, aan onze kost te komen.
4: 4 maanden lang hielden ze het zo vol met Geert Meijer in 1979. Geert kwam als boerenzoon vanuit Brazilië en ze begonnen een nieuw bedrijf in Friesland. De mannen werkten dus op een tabaksplantage in Canada om aan geld te komen, maar Geert zag voor zichzelf een toekomst als piloot.
0: Ik ben zijn kind, vult Lisbeth in op haar aanmelding bij adresonbekend.nl. En ze moet het daarbij doen met een adoptiedossier, want ze groeide bij haar beide ouders niet op. Wie kende in het jaar 1965 haar moeder Johanna Blom uit Sittard? Dat is nog het concreetst. Johanna Blom werkte in die dagen bij Modinette in naaiatelier Modern in Sittard. Ze was erg serieus en zwanger van een man die ze volgens het dossier maar oppervlakkig kende.
4: Moeder Johanna Maria Blom is in Duitsland geboren op 4 mei 1945 in Hanekley. Als meisje van 20 raakte Johanna zwanger toen ze werkte in naaiatelier Modern in Sittard. Maar ja, zwanger van wie? Ze sprak gebrekkig Nederlands en in 1966 heeft ze haar dochter Lisbeth afgestaan en naar kinderthuis De Stenen Trappen in Roermond gebracht.
0: We zullen zo een paar namen noemen, maar jullie ziet ze graag allemaal terug. Trudy werd als meisje van 17 uit huis gezet door haar eigen moeder, omdat moeder haar verkering afwees. Ze kwam met vriendje en al terecht in Zaandam, waar zij bij de Spar ging werken. In het jaar 1969, wat was er toch thuis bij jullie?
5: Dan ga je werk zoeken en ik werd daar aangenomen. En nou, ik kon altijd heel goed met die mensen praten en dat was altijd heel fijn. Vooral Klaske de Vries had ik heel veel steun aan. En ik vind het jammer dat ik dat contact weer kwijtgeraakt ben.
4: We hebben het over de Spar supermarkt Poelenburg in Zaandam, waar toen in 1969 veel collega's in de omliggende straten woonden. Klaske de Vries heeft een dochter René. Dan waren er 2 bedrijfsleiders, Roy Akkers, hij woonde in een kosthuis. En zijn collega Wiegman was net vader geworden. En Gerrit Schrama, die was ook aardig.
2: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Stephen Stills. En niet hij alleen. Op de achtergrond onder andere Rita Coolidge en John Sebastian.
1: Marianne weet nog dat ze als kind in de jaren 70 met haar vader ging varen op de Weerribben en dat de boot aanlegde bij een herdenkingsplek. Daar waar de boerderij van Egbert Tietema heeft gestaan. Waar haar opa Max in de oorlog kon onderduiken nadat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers. Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog Tietema's?
0: Dat is de grote vraag. Marianne Geerts en zus Annette meegekomen. Jullie gaan samen vertellen een belevenis van twee. Wat gebeurde daar? Dan moet ik toch bij jou zijn, Marianne. Jij was aan het varen als kind met je vader.
2: En daar stond een oude, in mijn ogen toen een oude man op een tuinpad. En dat mijn vader vroeg aan mijn oom: kunnen we hier even stoppen? Dan kan ik die man even, gedag zeggen. Daar heeft mijn opa, daar heeft mijn vader ondergedoken gezeten.
0: Dat is het verhaal dat je hoorde.
2: En voor de rest weet ik eigenlijk heel weinig van het onderduikadres van mijn opa.
0: En dat was ter hoogte van Kalenberg?
2: Dat was in Kalenberg.
0: In de Weerribben?
2: In de Weerribben.
0: Ben je er ooit terug geweest?
2: Ik ben er onbewust wel een paar keer langs gevaren. Of wel

0: grootgebracht, opgegroeid in Assen. En later door het huwelijk van mijn oma in Leeuwarden terechtgekomen. En dat was de enige connectie. En toen gingen we thuis zoeken in het fotoalbum. En toen zagen we een foto's dat mijn vader met zijn ouders daar op visite was na de oorlog bij boer Tietema.
1: Ja, dus dat is helemaal bevestigd. Ja. Annette, heeft opa het zwaar gehad in de oorlog?
2: Dat denk ik. Hij is natuurlijk eerst opgepakt geweest. Ik weet dat hij vast heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar op een bepaalde manier uit heeft kunnen ontsnappen door een list. En daarna, mijn oma heeft altijd gezegd, hij is nooit meer de oude geworden daarna. Want hij kwam met allerlei ongemakken thuis weer. Ja. En ik weet niet of dat alleen daar in Leeuwarden in de gevangenis is geweest, maar ook door de onderduik, weet ik niet.
1: Ja, is opa oud geworden, opa Max?
2: Nee, 52.
1: Dus die hebben jullie helemaal niet meegemaakt?
2: Nee.
1: Maar oma dan wel?
2: Ja, oma is ook oud geworden. Ja.
1: En is oma wel weer de oude geworden?
2: Weet ik niet, ja. Weet ik, ja, mijn oma was een hele stoere vrouw. En heel zelfstandig en alles. Ja.
0: Heeft alles alleen moeten doen.
2: Ja, eigenlijk die werd jong weduwe. Ja.
0: Jong weduwe, haar man die ondergedoken heeft gezeten. Dus eigenlijk heeft ze de opvoeding van haar twee kinderen eigenlijk helemaal alleen moeten doen.
1: Dus ook van jullie vader.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Denk je dat moet haast wel, heeft wat er gebeurd is je vaders leven beïnvloed?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
1: In welke zin?
2: Ik denk door het jonge overlijden van mijn opa heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. Door niet te willen gaan studeren aan de universiteit, maar zelf zijn pad te volgen. Dus ik denk dat dat grote invloed sowieso heeft gehad. Maar ook dat zijn vader jong is overleden voor hem, ook voor zijn gezondheid altijd. Een soort angst om ook zelf jong te gaan overlijden.
1: Is dat gebeurd?
2: Nee, mijn vader is 87 geworden.
1: Dus nog niet zo lang geleden overleden?
2: Nee, klopt.
1: Een jaar of 5?
2: Ja.
1: Ja, ja, opa Max zat in het verzet, is eigenlijk het verhaal. Gaan daar grote verhalen over?
2: Weten we niet. Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat zo was. En er zat natuurlijk wel verzet daar in Kalenberg, volgens mij een hele groep. Maar vorig jaar hoorde ik het voor het eerst van mijn neef en nicht. Die vertelde van, ja, opa was gevraagd een brug op te blazen over de IJssel. Maar welke brug weten we niet. Maar dat hij dat heeft geweigerd, omdat hij van mening was dat de represailles te groot zouden zijn. We hoorden ook dat er een soort certificaat of oorkonde had gekregen na de oorlog. Maar dat mijn oma, toen ze vergeetachtig werd, dat heeft weggegooid. Dus dat. Maar dat was voor het eerst dat ik het hoorde.
1: Ja, er is één naam die gewoon veel moet vallen en rond moet gaan. Dat is die ene naam, Tietema.
2: Ja.
1: 0800 30 30 300 voor de kinderen van, als die er zijn. Dat hopen wij. Mensen in Kalenberg, ik heb dat nagekeken. Nou, daar wonen misschien 300 mensen. Dus als het verhaal daar wel bewaard is gebleven, dan weten ze dat wel, denk ik.

0: Tijd is weer langzaam weg. Each and everyone van Everything But a Girl. Maar Jan zegt net, dat was de muziek van mijn vader. Ja. Is toch ook toevallig, hè? Ja, laat dat maar zo zijn. Die oorlog was van blijvende invloed op vader Wim, op zijn broer Kees. Op oma, na de dood van opa. Opa die politiek actief was, onder andere voor de SDAP. Ook na de oorlog bleef zoeken naar politieagenten die hielpen bij de deportatie van Joden. En opa is jong overleden. Gelukkig was daar boer Egbert Tietema. Er staat een voornaam bij die hem onderduik aanbood op zijn boerderij in Kalenberg, een dorpje in Nationaal Park De Weerribben. Denk je dat er na de oorlog tussen de families contact is geweest, gebleven?
1: Jazeker, we hebben er nog een foto van, dat ze in 1948 daar op bezoek zijn.
0: Ja, maar ook daarna nog?
2: Ja, ieder jaar kwamen ze bij elkaar, dat weet ik. En ik weet ook in 1999 is mijn oma overleden, dat er ook familie Tietema op de crematie van mijn oma was.
0: Ja, dus dat moet toch eigenlijk nog wel herinnering zijn?
2: Ja,
1: denk het wel. Ja.
0: En als we zelf denken van niet, is er altijd nog die foto die dat bevestigt. De vraag is al, komt die naam Tietema veel voor? Bij ons in Adres Onbekend in die 55 jaar niet. Maar ik weet nog, er was een wielrenner, Bas Tietema. En Anne, een bakker bij jou in de ronde, heet ook Tietema.
3: Ja, dat klopt. Bakkerij Tietema. Er was een hele bekende in Dronten en Biddinghuizen en Zwifterband. Dus ik heb natuurlijk gelijk even zitten zoeken of er iets van een link kan zijn. En sterker nog, het lijkt er dus wel op.
0: Nee.
3: Ja, die eigenaar heette namelijk ook Egbert Tietema, net als boer Tietema. En de bakkerstak van de familie Tietema komt oorspronkelijk uit Oosterzijl. Dus vlakbij Kalenberg.
1: Ja. Dus ja, de hoofdkant.
3: Er zal wel iets van een connectie zijn. Het lijkt wel iets verder weg dan een directe zoon of wat dan ook. Maar goed, die bakker Tietema uit Biddinghuizen is in 2020 overleden. Wie weet kan zijn familie wel helpen vandaag op 0800 30 30 300. En de zoekbrigade heeft ondertussen ook even gekeken naar die andere tak. Dus naar de tak van boer Egbert Tietema uit Kalenberg. Ze hebben tot nu toe 3 kinderen kunnen vinden in de archieven. Jan, Annius en Grietje Rinske Tietema. Zij zijn alle 3 geboren tussen 1938 en 1947. En helaas leven zij niet meer. Dus vandaag moeten we hopen op de volgende generatie Tietema. En dat zijn dan de kleinkinderen van boer Egbert uit Kalenberg. Hij heeft best een hele rit kleinkinderen gekregen. Die zijn ook weer getrouwd, hebben weer kinderen. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Dat duurt veel te lang. Laat ik er 2 in het bijzonder noemen. Want deze 2 kleinzoons die zijn beide vernoemd naar hun opa. We zien een Egbert Tietema uit Zonnega. Hij is de zoon van Jan en Jannie Tietema. En we zien nog een Egbert Wolter Termeer. En hij is dan de zoon van Grietje Rinske Tietema en Teunus Termeer. Ja, zij mogen zich allemaal melden vandaag op 0800 30 30 300. Ook andere familieleden zijn natuurlijk welkom. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zijn er voor verhalen bekend over de onderduik daar op die boerderij? En wat weet de familie daarvan?

Bob Dylan, I Want You, in het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Zij heeft de smaak te pakken. Onze aanstormende verslaggever Noor Prummel. Ze dacht, welke regio zal ik eens aandoen om bewijzen van service verhaal te halen? Nou, ze stapte uit in Gouda.

0: zie dat u net kip heeft gehaald. Maar mag ik u nog even een vraag stellen?
1: Eén of meerdere?
0: Dan ligt eraan of u een antwoord heeft.
2: Of ik naar een eindje
0: ja, ik ben dus als stagiair op pad gestuurd om te kijken of mensen nog een zoektocht hebben.
2: Nee, ik heb geen zoektocht, want ik weet ze allemaal te vinden.
0: Ja, ach, nou gelukkig maar.
2: Ja?
0: Maar u heeft dus niet nog iemand van vroeger waar u nieuwsgierig naar bent?
2: Vroeger? Hoor. Nee, helemaal niet. Ik heb op school gezeten en dat heb ik achter me gelaten.
0: Ja, goedemorgen meneer. Mag ik u iets vragen?
3: Altijd.
0: Ik werk voor het radioprogramma Adres Onbekend.
3: Dat moet niet weg.
0: Wat?
3: Dat moet niet weg.
0: Nee, hè? Dat vind ik er zo.
3: Vreselijk.
0: Bent u een vaste luisteraar?
3: Iedere zondag, ja, ik haast me. Ik ga dan in het leger des Heils in de samenkomst. Maar ik haast me om op tijd thuis te zijn voor 12 uur, hè?
0: Wat lief.
4: Ik weet wel, ja, maar ik denk dat ik al je leven niet meer denk. Ik kom gewoon altijd bij de HEMA, ga ik altijd ontbijt halen, hè, morgens. En weet je, altijd met een man en een vrouw die een stuk ouder waren. En die man die is toen overleden. En die vrouw, ja, die was al zo oud, joh. Ik denk wel dat ze niet meer leeft. En er nee, hoort er niks meer van er. Dus niemand weet wat er gebeurd is met haar. Dus
0: u ging altijd bij de HEMA ontbijten?
4: Ja, ontbijten.
0: En dan
4: ja.
0: Zat zij daar ook?
4: Ja, ze kwam met een rollatertje. Kwam ze altijd, toch wel, ik denk al 2-3 kilometer lopen. Mm-hmm. Om toch een ontbijtje te halen daar. En dan was altijd een beetje een heel oud mens. Maar ze was al in de 90. Dus wij vragen ons gewoon af. Want ze komt heel eind lopen, hoor, want daar gaat hij om. En ja, waar ze ineens gebleven is.
0: En als hij haar zag, ging hij dan altijd met haar kletsen?
4: Altijd, ja, want dan kon ze wel, hoor, kletsen. Ja.
0: Over, was ze dan een heel vrolijk iemand? Hoe moet ik haar zien?
4: Ja, ze was altijd positief. Dus, ja.
0: En ze kletste dus ook
4: wel? Ja, dat kon ze nog wel. De oude kletstante was het altijd gehad.
0: En kon hij dan ook goed met haar lachen?
4: Ja, jawel. Geintje ging er ook altijd wel af, hoor, dat gehad.
0: En als jullie dan maar de hemel, waar hadden jullie het dan over?
4: Nou, gewoon over de dagelijkse dingen natuurlijk in wezen. Ja. Hey, hoe zitten praten, wat er gebeurd is in de wereld en zo en alles. Ja, daar praat je over natuurlijk.
0: En zitten dan bij de HEMA echt de Goudaarse mensen, zeg ik dat goed?
4: Oh ja, Goudse mensen.
0: Goudse mensen, Goudse, die zitten daar.
4: Ja, die kent toch ook de Goudse kaas? Dus,
0: ja, oh, ja, dat is waar.
4: Ja, dat is de
0: en jullie zaten daar niet met een blokje kaas?
4: Nee, dat niet.
0: En nu gaat u dus nog steeds en het groepje is dus een stukje kleiner geworden.
4: Ja, we zitten nou soms met z'n 3 of z'n 4.
0: Maar u gaat nog steeds elke dag?
4: Ik ga nou, niet elke dag hoor. Dat meestal op donderdag, morgendag en zaterdag.
5: Nou, laten we haar vinden voor donderdag, marktdag. Jan Schouten mist mevrouw Vrind, met wie hij dus wekelijks ontbeet bij de HEMA in Gouda. Zo weet hij dat ze geboren is als Meichel, dat haar man meneer Vrind er niet meer is. En de vraag is, ja, nu niet, denk ik, met dit weer. Ziet iemand haar nog lopen achter de rollator bij het station van Gouda, wijk Bloemendaal? Bel dan ogenblikkelijk met ons. 0800 30 30 300 geldt ook voor 2 zussen hier aanwezig, Marjan en Annette Geerts. Voor boer Tietema, op de boerderij in Kalenberg, waar opa Max kon onderduiken, Anne.
6: Ja, we vinden online van alles. Dat gaat eigenlijk over de broer van boer Tietema. Die heet Popke Tietema. En die schijnt ook heel actief te zijn geweest in het verzet en allerlei mensen onderbrengen bij onderduikadressen en zo. Dus mochten er familieleden luisteren van Popke Tietema, zou ik zeggen, reageer ook even, want misschien is dat wel een kort lijntje naar boer Tietema uit Kalenberg. Ondertussen ook een warm spoor naar de familietak in Sonnega. De zoon en schoondochter van boer Egbert uit Kalenberg zouden daar wonen, Jan en Jannie Tietema. Jan is al overleden, dat zei ik net, hè. De 3 kinderen, die zijn er niet meer. Maar het lijkt erop dat Jannie, de schoondochter, wel nog leeft. Dus dan is natuurlijk de vraag, zou zij nog iets weten over haar schoonvader op 0800 30 30 300?
5: Dan vraagt ze natuurlijk ook, wat weten zij allemaal van het verleden van opa Egbert, hè, zou je zeggen. Nee, ja, die hoopt op schoonzus Betty uit Aberdeen. Beetje merkwaardig natuurlijk, want Nea's broer Bram Kossen stierf in 1999. En toen hield het contact op. Er kwam een spoor, dat is veelbelovend, tenminste, als je niks hebt. Betty uit Aberdeen zou ook Beata Botchnek kunnen zijn. Nou, die had iets met meneer Kossen en die kreeg in 1980 een kind. Dat heb ik meegeschreven. Nou, jij?
6: Ja, dat denken we. Hè. Dus dat weten we nog niet zeker. Maar er lijkt in ieder geval een link te zijn. En die Beata Botchnek uit Aberdeen, die zit op Facebook. Wie niet, hè? En er staat een profielfoto bij. En Nea, ik hoop dat jij inmiddels jouw mail hebt kunnen checken. Want ik heb je net die foto doorgestuurd. En dan is natuurlijk de vraag, jij hebt Betty gekend. Jij hebt haar gezien. Herken je er iets in?
7: Ik herken, het enige wat ik erin herken is de lengte.
5: Klein.
7: En dan als die zoon denk ik niet. De staat is ook behoorlijk groot. Dus dat zou ik er wel uit kunnen halen.
6: Ja, het is een foto met haar gezin. Dus ik denk met haar partner, misschien latere partner. En er staan, kijken twee kinderen. En dan lijkt het nog ook een kleinkind staan erop. Maar en die vrouw rechts dan? Want ik denk dat dat de dochter in kwestie is. Herken je daar iets in?
7: Nou, daar kan ik ook niet echt iets uithalen. Ook, ja, ook qua lengte. Maar het is natuurlijk ook alweer zoveel jaar geleden.
5: Nou ja. Ja, 26 ongeveer. Ja. Ja. Hey, maar ze is wel klein, dat scheelt. En ze was in jouw beleving was ze donker en hier is ze blond.
6: Maar goed, maar het lijkt wel geverfd, vind ik, hoor.
7: Dat kan het. Het is wel geverfd. Dus dat had ik ook wel gezien. En ja, je wordt ook grijs natuurlijk. Ik ben nou ook grijs. Dus.
5: Oké, okay, nou, daar praten we zo wellicht over door. Misschien ook niet in het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres op

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra. in Hogeveen.
17: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
18: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Goedemorgen.
22: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
26: Het programma Adres Onbekend is eerder vandaag opgenomen. Je kunt wel op de uitzending reageren. Radio Drenthe.
27: Adres Onbekend.

0: En wij zijn terug bij de man van het eerste uur. Pim Zaalberg is zuinig op het schilderij van Leo Nanninga. Die was niet alleen een collega van zijn vrouw op school, maar ook een begenadigd amateurschilder. En als Pim ooit heen gaat, moet het schilderij terug naar een Nanninga.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En het lijkt erop dat wij gelijk dichter bij familie komen. Een kleinzoon van Leo zou volgens de zoekbrigade chefkok zijn bij een restaurant in Amsterdam. Dus wij belden op. We kregen hem aan de lijn. En Pim, het gaat inderdaad over zijn opa.
2: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ja. En hij kent waarschijnlijk weer andere familieleden.
1: Ja, natuurlijk. Sterker nog, deze kleinzoon van Leo heeft zijn vader meteen ingelicht. En toen kwam dit bericht bij ons binnen.
3: Het gaat om een reactie op een telefoontje dat de redactie kennelijk met mijn zoon heeft gevoerd over een schilderij van mijn vader. Dus als iemand met mij daarover contact wil opnemen, dan moet hij gewoon even naar dit nummer bellen dat nu in het schermpje staat. Dank u wel.
1: Ja, dat nummer van het schermpje is genoteerd en de zoon van Leo is dus gevonden.
2: Kijk eens aan, nou, dan zijn we wel heel dichtbij, hè? Ben je er eigenlijk al?
1: Ja, ben je er inderdaad. We zijn er. En nou hoeft Leo's zoon niet zo nodig op de radio. Dat hoeft ook niet. Maar hij vindt het wel erg leuk om te horen dat het schilderij van zijn vader zo'n mooie bestemming heeft gevonden bij jullie. De naam Zaalberg doet ook wel ergens een belletje rinkelen bij hem. En hij zegt, ja, ik zou het liefst met mijn vader nog eens over dit hele verhaal praten. Maar dat gaat natuurlijk helaas niet meer. Wat we wel gaan doen, je krijgt zijn nummer, zodat jullie alles rondom die erfenis van het schilderij kunnen gaan regelen.
2: Oké, dus aan. Nou moet ik dus mijn eigen testament opstellen. Ja. En daar zal ik dus nu inzetten dat het naar hun toe moet.
0: Oh ja. Oh ja, dus je vindt het wel dat zo mooi dat je het tot die tijd wil laten hangen?
2: Ja, anders heb ik ineens een hele kale plek op de muur.
0: Heb je niet gedacht, ik heb zelf al iemand in de familie aan wie ik het wil overdragen?
2: Nee.
0: Dus de familie Nanninga krijgt een plek in jouw testament?
2: Ja. Zo gaat het gebeuren.
0: Ja, dan hoop ik wel. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 76.
0: Dan hoop ik wel dat hij
2: en
0: nog...
2: Zij maar hopen dat, dat ik snel doodga.
0: En jullie hebben een ander belang vanaf nu.
2: Ja, zeker.
0: Wat grappig, hè? Opa Max, die kleurde het leven van zijn kinderen en hier ook nog aanwezig zijn kleinkinderen. Opa dook onder bij boer Tietema Egbert van Verhoren. En Anne, die corrigeert mij soms dat ik te veel optimisme toon in de zoektocht. Maar ik dacht net wel, we lijken in de familie te geraken.
1: Ja, nou dit keer is het optimisme misschien wel een beetje terecht. Want de familie Tietema is groot. Boer Egbert uit Kalenberg, die kreeg 3 kinderen, een hele rits aan kleinkinderen. Nou, dat hebben we geweten, want wij hebben inmiddels contact gehad met meerdere familieleden van boer Tietema. We spraken allereerst met Annelies Tietema. Zij was getrouwd met een kleinzoon van boer Tietema. En het mooie is dat er van die generatie boven haar ook nog iemand in leven is. En dat is Jannie Tietema. Ja, en boer Tietema was dan de schoonvader van Jannie. En de verhalen over onderduikers op de boerderij, die worden door haar ook zeker herkend. Ze zegt wel gelijk, ja, er werd niet heel veel over de oorlog gepraat. Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar jullie mogen via Annelies wel contact opnemen. Dus dat is hartstikke fijn.
4: Nou, heel mooi. Leuk. Ja, heel erg leuk. Bijzonder.
1: Ja, en we zijn er nog niet, want we hebben nog iemand gesproken. Hij heet Egbert Wolter Termeer. En hij, als je goed hebt opgelet, de vorige keer dat we het erover hadden, weet je het. Hij is een directe kleinzoon van boer Tietema.
4: Ja.
1: En hij heeft ook gereageerd. En hij zegt ook, ja hoor, dat zijn mijn opa en oma op die foto daar in Kalenberg die jullie aan ons hebben gestuurd. En hij weet van alles te vertellen over zijn opa Egbert. En ook over Popke, dat is de broer van zijn opa. Die mannen hebben samen echt een heleboel mensen geholpen tijdens de oorlog. En er gaat echt een boek open. Ik heb hier een heel pakket. Het is echt heel dik. Ja. Met een vermelding zelfs van het Eisenhower Certificate. En dat is een onderscheiding die Eisenhower uitreikte als dankbetuiging voor mensen die geallieerde militairen hebben geholpen tijdens de oorlog. Dus dat deden ze ook. Dan hoop je natuurlijk kleinzoon Egbert even te spreken. Ja. Maar hij zegt, zondag is voor mij een rustdag, dus ik doe dat liever op een ander moment deze week. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Maar jullie krijgen zeker zijn nummer. En hij wil ook graag verhalen met jullie uitwisselen.
4: Heel fijn.
0: Ja, bijzonder. Ja, ik dacht ook, waarom komt Egbert dan niet even zelf aan de telefoon? Maar de dag des heren. Bij ons is dat juist een werkdag bij uitstek. Maar dit compenseert denk ik wel, hè? Een heel pakket.
4: Ja, zeker. Leuk, joh. Dat gaan we zeker lezen.
0: Ja, nou gefeliciteerd met wat jullie hier bereikt hebben.
4: Nou, dankjewel.
0: Ja. Ja. En best snel, hè?
4: Ja, zeker.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dank aan alle mensen die hebben meezoeken dit geval. Alle Tietema's in Noord-Nederland, denk ik.
1: Ja.
0: En als jij wat wil bijdragen, als jij een verhaal hebt, adres onbekend.nl.

0: 1981, toen Jack Lee een leuk liedje in zijn hoofd had. Come Back and Stay. Hij schreef het en 2 jaar later ging Paul Young ermee heen.
1: Na lang zoeken mond ze dan toch bij ons uit. Virginie is 85 en mist al te lang die ene vriendin die er altijd was. Madeleine Huizing fietste mee naar de boerderij. We puberden ons door onze jeugd, werden uit de klas gezet. Zij had een vriendje en haar liefdesverdriet om Koos was immens. Haar familie, de familie Huizing, verhuisde veel, want haar vader werkte bij de NS.
0: Virginie Boormans, u bent dus van een zekere leeftijd. Wat is het dat deze Madeleine nog zo is bijgebleven?
2: Nou, dat zijn de herinneringen. Ik heb van mijn jeugd een trauma opgelopen. Maar dit waren voor mij dus de leuke punten waar ik zo graag op terugkijk.
3: En wat was dan het trauma?
2: Nou, ik had een hele dominante vader die niks tolereerde, die ons met ijzeren tucht Spartaans opvoedde. En die de roede niet schuwde. Dus de school was voor mij een uitweekplaats voor plezier.
3: Aha.
2: En als de school uit was, ging ik met schroom en met lood in mijn schoenen weer naar huis. En er werd gekeken van hoe heeft papa vandaag de wind waaien. Hij had de lat zo hoog liggen dat wij er werkelijk nou... Ik gun het geen enkel kind.
3: Nee. Bent u dan ook jong de deur uitgegaan?
2: Nee, dat niet. Mijn vader is vrij jong. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden.
3: En was dat ingewikkeld voor u? Want het is toch je vader?
2: Nee, helemaal niet. Het is helemaal niet, want het was voor mij ergens een bevrijding. Mijn moeder ook. Mijn moeder die zat onder het juk van mijn vader. We hadden 13 kinderen. Dus het eerste wat mijn moeder deed was naar de kapper gaan om haar knotje weg te laten halen, om permanent te krijgen. De spoeling door de haren. Nou, ik kende mijn moeder niet meer terug.
3: En denkt u dat Madeleine Huizing daar destijds iets van meegekregen heeft?
2: Dat geloof ik niet. Nee, dat want mijn vader kon zich heel goed... Als er geen visite was, dan zweeg hij. En dan was het een Urkse man. Maar als de visite kwam, was het net of hij ergens een schakelaar omdraaide. En dan was hij aardig. En dan luisterde hij naar de mensen. Want we hadden een boerderij. En dat was een hele grote boerderij. En er was natuurlijk veel bedrijvigheid. Dan was je van rot. Meneer Boormans was er altijd een mooie man en een nette man en een keurige man. En daar kon je alle kanten mee op. Wij kenden papa ook anders.
3: En uw beste momenten waren dus op school?
2: Dat was op school, ja.
3: En dus waren uw beste momenten met deze Madeleine?
2: Ja, maar het was een hele dikke vriendschap die we hadden. En ze kwam bij mij thuis en ik kwam bij haar thuis en... We hadden altijd samen pret en dan,
3: Denk je dat jullie populair waren samen bij de leraren op die school?
2: Nou, dat geloof ik niet. Nee, ik voornamelijk niet. Ik was een heel ondeugend iemand.
3: Wat deed u?
2: Nou, alles wat verboden was, dat deed ik. Bijvoorbeeld, ik deed in de overblijvers goed. Ik de TR-buizen van het plafond met de elastiek van mijn broodrommel. Als iets kapot was gemaakt bij de natuurkunde of scheikunde, dan keken ze dan automatisch mijn hoek in. Ja. Want dan zou ik het alweer gedaan hebben.
3: Ja, en als je dat achteraf psychologiseert, was daarmee school misschien wel een beetje de uitlaatklep?
2: Ja. Dat denk ik ook. En als we naar huis gingen bijvoorbeeld, nou, we gingen niet naar huis, maar we gingen eerst via een andere ingang de stad in. En dan, dan hadden we geen kant meer in onze onderbroek. Maar dan hadden we plezier tot we thuis waren, ja.
3: Dan begon het
2: en
3: weer.
2: En dan moest je knop om.
0: Ja, en dan maar weer wachten op de volgende dag op de Rijks HBS in Roermond met haar, met Madeleine Huizing.

0: Op een dag met veel regenboogvlaggen, She's a Rainbow van de Rolling Stones. Twee pubers op pad. Wist Madeleine Huizing wat zich afspeelde op die boerderij met 13 kinderen net buiten Roermond? Nou, ze waren 16 jaar, namen een omweg om thuis te komen. Zaten jullie intussen ook achter de jongens aan?
1: Hij had een vriendje, dat was Koos. Ik weet de achternaam nu, is wel eens ontschoten. En Koos is toen, die zijn toen geïmigreerd naar Amerika. En daar had ze toen heel veel verdriet van. En dan probeerden wij haar op te vangen. En Koos was toch een dikke vriendje.
2: Ja, was u daar jaloers op, dat zij een vriendje had?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, want ik was een beetje verliefd op een andere jongen in de klas. Maar die taande niet door mij. Dus,
2: Was hij knapper dan u?
1: Dat weet ik niet. Het was een hele mooie kerel, was het. Dus,
2: Maar Koos die verdween dus uiteindelijk.
1: En zij is verhuisd.
2: Ja, en u woont tegenwoordig in Lelystad?
1: Ik woon in Lelystad, ja.
2: Dat is niet bepaald Roermond.
1: Nee, ik heb Limburg verlaten om reden van mijn trauma's.
2: U bent gevlucht?
1: Ik heb een vreselijk huwelijk gehad.
2: Waar zou Madeleine zijn gebleven?
1: Goeie vraag. De spoorwegen. Ik heb zelf, mijn eerste man was ook iemand van de spoorwegen.
2: En haar vader ook, hè?
1: En haar vader ook. Maar die spoorwegen, die om de 3 jaar werd je verplaatst. De spoorwegen die sturen je van Maastricht tot Groningen, tot Amsterdam, tot de Achterhoek. En ze bleef bij mij blijven hangen.
2: U heeft veel meegemaakt. Het was niet allemaal even rooskleurig. Bent u in al die tijd toch aan zo'n goede vriendin blijven denken?
1: Ja, altijd. Mijn man zegt wel eens, wanneer sluit je dat boek? Ik zeg, ik kan dat boek niet sluiten. Want die herinneringen blijven bij mij terugkomen. Ik zeg, en dan kan ik iets niet sluiten.
0: Nou, en wij willen het ook niet sluiten. Het boek Madeleine Huizing, is zij ook zo ongeveer 85 jaar door de NS? Kan ze overal zijn uitgestapt, Anne?
3: Ja, lekker makkelijk. Gelukkig zien wij de familie Huizing uit Roermond wel gauw terug in de archieven. We zien Madeleine samen met inderdaad een broer en een zus. Ze heten Erik en Sonja.
1: Sonja, en juist, ja.
3: Ja, ik hoor enige herkenning. Erik en Sonja, dat is wel jammer, die zijn allebei al overleden. Maar ze kregen wel kinderen. En dat zijn dan neven en nichten van Madeleine. Hopelijk kunnen zij ons verder helpen. Het eerste spoor voor nu gaat naar haar neef Edwin Huizing. Want van hem vinden we een telefoonnummer in Roermond. Kan hij ons dan ook verder helpen aan Madeleine Huizing uit Roermond?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen even heel moeilijk om te zeggen. Want de vader van mijn vader, die werkte in Amsterdam. En die heeft er ook heel lang bij de treinen gewerkt.
3: Ja, de NS, dat heb ik hier ook staan.
4: Ja, zit er bij de stamboom ook nog een zekere Sonja bij?
3: Jazeker, dat is dus de zus van Madeleine. Edwin heeft zelf geen contact met zijn tante, maar hij weet wel iemand die ons misschien verder kan helpen.
4: Omdat mijn broer, die heeft nog contact gehad met de moeder van mijn vader. Maar misschien dat hij ook wat meer weet van Madeleine.
3: Nou, dat zou inderdaad mooi zijn. Inmiddels gaan we de hele familie door, want via Edwins broer zijn we weer doorverwezen naar Wanja, een ander nichtje uit de familie. Kan zij ons dan eindelijk in contact brengen met tante Madeleine?
5: Oh ja, ja. Ja, dat is mijn tante.
3: Ah, dat hoopte ik al. En is er een mogelijkheid dat we via u met haar in contact zouden kunnen komen?
5: Nou, wat ik kan doen is het telefoonnummer geven van haar dochter. Wacht even, ik loop nu naar mijn adresboekje. Ja, ik heb een 06-nummer.
3: Ja, zo hebben we het telefoonnummer van Madeleine's dochter.
1: Ah, dat is leuk. Dat is mooi.
3: Ja, we lijken dus heel dichtbij. Laten we hopen dat haar dochter snel te pakken krijgen. En dat zij dan misschien wel de missing link is naar Madeleine Huizing zelf. 0800 30 30 300. Of ook via de mail mag het zoeken. Het adres onbekend.nl.

0: Cup in reverse. Daddy Swims. Hem wacht drie keer de Ziggo Dome volgend jaar maart. En adres onbekend.nl wacht op jouw zoektocht.
1: Word ik gezocht?
0: Begin jaren 70 kregen jullie een relatie Lydia Blonden uit Den Haag met Hein, ergens uit het zuiden. Jullie kenden eerst alleen elkaars stem als collega. Jij werkte bij Nationale Nederlanden. En toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het ook meteen aan. En het ging uit over na enige oneenigheid tijdens carnaval in het zuiden. Toch zocht hij jou nog eens op. Jij had toen een baby op schoot en nu denkt hij, is dat kind van mij?
2: Als de veronderstelling juist is, dan zou ik het doodzonde vinden als hij of zij over 10 jaar een zoektocht begint, omdat moeder of vader op een sterfbed toch besloten heeft om op elkaar te spelen, en dan is het te laat.
3: Mogelijke vader Hein biedt zich aan. Laten we proberen zijn geliefde uit 1971, Lydia Blonden, terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
0: Jannie kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolet, een achternicht en beste vriendin die ze nu al, 60 jaar mist. Een brief aan Lydie's oude adres in Amsterdam in 2017 kwam terug. En Lydie zelf, Jannie, die zocht, woonde op een boerderij in Sint-Jansklooster. En alleen al de reis naar familie maakte indruk.
4: We gingen toen naar Amsterdam met de boot vanaf Kampen. Dat was toen dan moest je dus via de trein of met de bus, maar nu, wij gingen via de boot. En haar vader dus omat. Die stond klaar met de fiets, dus dan mocht ik achter op de fiets door Amsterdam naar de Teliuskade. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was ik niet gewend. Ik denk wel eens, hoe zou ze eruit gezien of nog? Misschien leeft ze niet meer, dat kan ook natuurlijk. Misschien is voor mij wel een glazen bol dat die knap straks en niks aan de hand, dat niemand op reageert.
3: Nou, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn, hoor. Want er is wel degelijk gereageerd. Ook vanuit Lydie's familie. Ze trouwde met Theo van Muijen. Maar het is inderdaad allemaal lang geleden. En zo meteen is er slecht en goed nieuws.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: It's just the way it is. Bruce Hornsby in The Range. Over zijn jeugd in de jaren in een kleine stad met nogal bekrompen ideeën. Jannie heeft het geprobeerd. 9 jaar geleden stuurde ze nog een brief naar de Ortheliuskade in Amsterdam, waar haar beste vriendin en achternicht ook, Lydie Nolet, woonde. Maar wel in de jaren 60. Anne, we zijn er inmiddels achter gekomen. We zijn te laat.
1: Ja, Jannie, we hebben je moeten vertellen dat Lydie helaas in 2018 is overleden. Haar dochter Monique heeft je oproep gehoord. Ze kende jouw naam ook. En zelf weet ze maar weinig van haar moeders jeugd. Dus ze zoekt je graag in al haar nieuwsgierigheid op. En Jannie, Lydie's dochter Monique is dus wel voor je. Aan de telefoon.
2: Echt waar? Sorry, daar ben ik een beetje emotioneel van. Goedemiddag. Sorry.
3: Goedemiddag. Even. Ik snap het helemaal hoor. Het is echt natuurlijk even een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit.
2: Ja, want ja. Dat had ik echt niet verwacht natuurlijk.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Nee.
2: Zou jij wel, contact willen hebben, verder contact om verder te spreken eventueel?
3: Ik had zoiets van als iemand zoveel moeite doet na zoveel jaar om toch nog weer in contact te komen, dan vind ik het gewoon heel leuk en fijn. Om u ook nog op de hoogte te stellen hoe het met Lydie gegaan is in het leven.
2: Dat
3: ik wil ook wel graag verhalen van vroeger horen. Want de namen die u noemde allemaal, die ken ik wel. Sint-Jansklooster, we zijn daar vroeger wel eens langs gereden. En dan was het hier woont ook familie, zei ze dan.
2: Ja.
3: En ik zal u nog sterker vertellen, ze heeft de laatste jaren in Oldenmarkt gewoond. Dat is natuurlijk bijna een steenworp afstand.
0: Ja.
2: Ach, zo dichtbij me.
3: Zo dichtbij, ja.
2: Ah. Had ik dat maar geweten.
3: Ja. En zij ook, hè?
2: Ja.
4: Heeft ze daar tot 2018 gewoond?
3: Ze heeft daar van 2008 tot 2018 hebben ze daar in Oldenmarkt gewoond.
4: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017 heb jij...
2: Heb ik geprobeerd.
3: Toen ik dat hoorde, dacht ik van... jeetje, zeg, het heeft elkaar gewoon net... Ja, het is gewoon zo jammer dat het zo scheef gegaan is. Dat het niet gelukt is destijds.
2: Ik heb nog een paar brieven van haar. Dus die zou je altijd nog kunnen lezen.
3: Ja, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden, ja.
2: Het is te ver voor jou om een keer hier naartoe te komen?
3: Ik woon in Huizen, maar ik heb een auto. Dus het is geen enkel probleem om een keer naar Sint-Jansklooster te rijden. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja.
4: Schitterende omgeving natuurlijk.
3: Ja, zeker.
4: Ga je er met een bootje langs?
3: Ja.
2: Ja, maar goed, ik heb geen bootje. Maar we zitten wel aan het water. Ik kan heel veel dingen hier laten zien aan jou. Dus dat zou heel fijn zijn.
3: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan gaan we zeker snel even een afspraak maken.
2: Ik vind het zo bijzonder.
3: Ja, ik ook wel, ja. Ja.
2: Oh, en wat jammer dat ik niet eerder gezocht heb.
4: Oké, jullie het allerbeste?
2: Heel fijn. Dank je wel voor alles.
4: Ja, dat is goed hoor. Ja.
2: En...

0: Dusty Springfield, the son of a preacher man. We krijgen allerlei vragen binnen, maar natuurlijk komen we hier ook nog op terug.
1: Met ingehouden adem leefden we vorige week mee, massaal gezien de reacties. Met Danielle May, die de zwarte dag in 1983 terughaalde. De dag waarop ze haar zus verloor. Zus Sandra, 24 jaar oud. Ze vertelde in de hoop dat de betrokken chauffeur zich zou herkennen en dat hij er ook aan toe zou zijn om over toen te praten.
0: Sandra was net jarig geweest. Ze had net een nieuw huis en een nieuwe baan en ze ging met een vriendin naar een nachtrestaurant in Hartje, Amsterdam.
2: Ze waren met de taxi heen gegaan en de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sanne stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van het is gesloten. En die vriendin die riep Sandra terug, die zei van goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Sandra was op slag dood. Na 43 jaar zou Danielle het begrijpen dat voor de betrokken chauffeur die er niets aan kon doen, het terughalen te beladen zou zijn.
2: Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten. En dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een en toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud.
0: Nee, hij was toen 29 en hoorde dit allemaal. En hij reageerde meteen maar.
3: Dag Daniel, met mij.
2: Hoi, Ed. Sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Want ik dacht dat ik...
3: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat, ik zit hier met een bonkend hart en zit ik te bedenken, hé, wat een mooi mens die zo erin staat, dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt, behalve aan je zus uiteraard, maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een gewoon een staat aan de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Het is te erg nog steeds, ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt en je denkt, hé, die meisjes dan, de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem, en wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel.

0: ook de plek, het passeren van die plek, blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Je durfde niet eens auto te rijden.
1: Nee, ik ook niet.
0: En langzamerhand ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit.
1: Nee.
0: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
2: Kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat, dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
0: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie was. En ik heb gekozen dan voor het, zeg maar, wegstoppen. En misschien is het toch goed om het eens een keer de vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet.
2: Ja, de vraag is een week later, was het een aanzet? Veel mensen reageerden, leefden mee, herkenden ook het trauma van een verkeersongeval. Nou, ze hebben elkaar inmiddels gezien en laten samen dit bericht achter. Wij voelen verwantschap ook omdat we eenzelfde achtergrond delen in opleiding. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd en dagelijks was er afgelopen week wel contact. En hij voegt toe, ik ben nu 72 en ik heb het bij een etentje aan mijn kinderen verteld. En dat geeft lucht. Ik zocht met een stijve nek van de spanning een masseur op. En ja, ook hij hoorde het verhaal. Er is eindelijk openheid. Ik overweeg nu ook hulp te gaan zoeken. Einde bericht. En wij gunnen ze 43 jaar na die zwarte dag tijd en rust samen.

0: kan ook wel aan in Zoutelanden. Bluf en Gijk.
1: Het vertrek.
0: Nou, wij trokken van noord naar zuid. Schotland, Friesland. Voor Brams grote liefde Betty uit Aberdeen. Anne, lang niks over gehoord. Is er al bericht terug van Beate Botchnek?
2: Nee, er is een berichtje uitgedaan, maar nog geen reactie helaas. Ach,
0: volgende week dan misschien wel. Opa Max vluchtte voor de Duitsers naar boer Tietema en zijn boerderij in Kalenberg. Kleindochters Marianne en Annette. Terug in de familie. Jullie kregen een enorm pak papieren mee. Wat kwam daar nou net naar voorschijn? Een getuigenis? Wat is het?
3: Wij gingen zoeken op die Eisenhower certificate. En op de naam van mijn opa. En kwamen toen een hele getuigenis tegen van een Engelse piloot. Die is neergestort in, ik weet niet waar meer precies. Maar die hij samen met, volgens mij, Egbert Tietema heeft gevonden in de rietvelden en mee naar Egbert Tietema heeft genomen. Dus ik denk dat dat een soort getuigenis is geweest op basis waarvan Egbert en Popke hun Eisenhower certificate hebben gekregen.
0: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dat deze manier terugkomt. Dat opa weer heeft bijgedragen aan het herstel. Nou, herstel niet, maar aan de grootheid van boer Tietema. En ja, goed. Op termijn iets heel anders. Wij hopen nog lang niet. Gaat het schilderij van Leo Narringa. Daar waren we ook terug naar zijn familie. En deze zoektocht kwam binnen als klein verhaal over Madeleine van Virginie. Twee meisjes, dag en nacht verbonden. Maar er kwam leed naar voren, van achter de voordeur. Kunnen ze dat alsnog delen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want wij kregen het nummer van Madeleine's dochter Milene. En we hebben haar inmiddels ook gesproken. Zij was heel verrast door jouw verhalen, want zij weet maar heel weinig over haar moeders jeugd. En Madeleine, die is inmiddels 83. En vanwege niet aangeboren hersenletsel is praten al enige tijd erg lastig voor haar. Maar haar dochter Milene wil jou heel graag spreken. En dus is zij nu voor je aan de telefoon.
4: Hallo, met Milene. Dag Milene, met Virginie. Hallo Virginie, mag ik Virginie zeggen?
5: Ja, natuurlijk. Ik ben een vriendin van Madeleine.
4: Ja, ik heb, als je een hond hoort, dat is mijn hond die gaat blaffen als ik praat.
5: Oh ja.
6: Gelukkig hebben wij dat niet.
4: Ik vind het heel indrukwekkend, want ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehoord van mijn moeder over haar jeugd. Mm-hmm. En wat je vertelde over jouw zware jeugd, ik kreeg de indruk dat mijn moeder het namelijk ook best zwaar heeft gehad. Want haar ouders waren op een andere manier ook heel strikt en bekrompen in een hoop dingen.
5: Ja. We waren oorlogskinderen en die mensen die zijn allemaal getraumatiseerd.
4: Ja, dat geloof ik zeker ook, ja.
5: Maar waar woont Madeleine?
4: Nou, nu woont ze in Friesland. Ze is een jaar naar Amerika geweest voor school, in feite. En dat was na het eindexamen van de HBS.
6: Dat was dus niet voor Koos?
4: Nee, ik denk niet dat ze die ooit nog gezien heeft.
6: Oké. Had je ooit van Koos gehoord?
4: Ik nooit, nee. Ze vertelde sowieso nooit veel over haar jeugd. En daardoor kreeg ik het gevoel dat het,
5: toch was ik toen als ik bij hun thuis was, altijd van harte welkom.
4: Ja, dat is ook heel apart inderdaad.
6: Dat is ook, Virginie, wat jij vertelt over jouw vader. Als er mensen binnenkwamen,
4: precies.
6: Dan ging het wel.
4: Ja. Mama is naar Amerika gegaan toen dat jaar. Toen werkte ze bij de Bijenkorf in Amsterdam. En toen leerde ze mijn vader kennen. Die werkte ook bij de Bijenkorf. En toen is ze zwanger geraakt.
6: Ik heb het idee dat er twee belangrijke vrienden voor elkaar waren. Zonder dat ze dat elkaar zo gezegd hebben. Ze hadden allebei zwaar thuis. Denk jij dat je tot je moeder kan doordringen?
4: Ik denk dat de enige manier zou zijn dat, want ik kan dus zelf ook geen telefoongesprek voeren met mijn moeder. Maar als ik bij haar ben, dan zit ik bij haar op bed en dan praat ik met haar. En dan kan ik er soms ook wel gewoon tot haar doordringen. Het zou het leukste zijn, denk ik, als je een keer mee zou kunnen naar mijn moeder. En kijken
5: waar woont ze in Friesland?
4: In Harlingen.
5: Nou, dat is voor mij best overbruggen.
4: Ja, maar je zou er wel eens heel erg van kunnen schrikken. Want ze ligt dus al een paar jaar in bed.
5: Ach,
4: En ze praat niet. Ik praat.
6: Ja.
4: Ze reageert wel, maar ze zegt niks. Dus ze knikt of ze schudt.
6: Ja, maar stel nou dat je nog één keer grote indruk op haar maakt.
4: Ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Dan ga ik zeker er naartoe.
6: Dat is natuurlijk een bijzonder mooi einde.
5: Ja, want als ik aan mijn man zeg ik wil er naartoe, dan zegt hij, ga maar in de auto zitten. We gaan.
0: Nou ja, dan gaan wij ook. Het was vandaag weer zeer de moeite waard. Dank voor al je hulp. En ik denk nog 10 keer adres onbekend.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
13: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
14: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
20: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenon verlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
10: Radio Drenthe.
23: Het weekend van Drenthe.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen...

0: verrassend dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
7: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
8: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55.
3: bestandpalace.nl. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Radio Drenthe.
14: Het weekend van Drenthe.

live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hoogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
2: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen en finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
11: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen.
12: Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen of vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
14: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
16: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
5: Radio Drenthe.
17: De nalatenschap van Harry Musquet.
5: Met Johan Derksen.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet schreef het nummer met pianist Herman Brood. Eelco Gelling was de gitarist. Frank Nuyens speelde slaggitaar. Lou Leeuw basgitaar. En Mels Bol was de drummer. Mackie McNeil en Margriet Eshuis zijn de achtergrondzangeressen. Kiwi and the Blizzards, Kid Blue.

Ruby and the Blizzards, Kid Blue. Bluesgitarist Mike Cito nam zijn album Greyhound op in de Dockside Studios in Lafayette in Louisiana met producer Anders Osborne. En intussen heeft Mike Cito een eigen label, Gulf Coast Records. Mike Cito, please, please, please.

Mike Cito. Please, please, please. Sven Zetterberg, dat was een bluesgitarist uit Zweden. Hij overleed in 2016 in Stockholm op 64-jarige leeftijd. En hij begeleidde jaren Amerikaanse bluesartiesten die door Scandinavië toerden. Maar hij maakte zelf ook een serie prachtige albums. Dit komt van het album Let Me Get Over It. Sven Zetterberg. Lonesome for a Dime.

Sven Settelberg, Lonesome for a Dime. Laila Sowie, dat is een blueszangeres uit Canada. Als teenager werd ze in Toronto al de zangeres bij de Jeff Healey Band en ze toerde ook veel door Duitsland en daar werd ze begeleid door de band van Henrik Freislada. Dit komt van haar album Breaking Free. Laila Sowie, Highway of Tears.

Laila Zoe met de Amerikaanse gitarist Sonny Landreth, Highway of Tears. De Italiaanse blueszanger Zucchero coverde een nummer van de Texaanse singer-songwriter Jimmy LaFave. Het nummer werd opgenomen in Havana op Cuba met de Amerikaanse gitarist Waddy Wachtel. Zucchero, Never a Moment.

Sorrow, Never a Moment. C.C. Hill, dat is een blueszanger uit Texas. En zijn album Down Home Blues stond maar liefst 2 jaar in de Amerikaanse albumchart. Hij overleed in 1984 aan de gevolgen van een verkeersongeval. En dit nummer kwam nooit op single uit. C.C. Hill, Down Home.

P.T. Hill, Down Home Blues. Robin Sander uit Wisconsin is de zanger en gitarist van de band Sheep Trick, maar daarnaast heeft hij ook een solo-carrière en als solo-artiest beïnvloedde hij Def Leppard, Axl Rose, Poison en Pearl Jam. Robin Sander, Reactionary Girl.

Vincent, de reactionary girl. Martin Seller uit Minnesota, dat is een druk baasje. Hij was 30 jaar actief in de band Golden Smoke. Vervolgens was hij de frontman van de Gear Daddies. Hij heeft nog een eigen band, Martin Seller en the Hardways. En hij heeft ook nog een Neil Diamond tribute band. Dit komt van zijn soloalbum Born Under. Martin Seller, Lay This Down Gently.

Martin Seller lay this down gently. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Toen Lynyrd Skynyrd-zanger Ronnie Van Zandt om het leven kwam bij een vliegramp, volgde zijn jongere broer Johnny Van Zandt hem op. Maar deze Johnny Van Zandt maakte ook nog 5 soloalbums. Johnny Van Zandt, Brickyard Road.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: In Hogeveen.
9: Van 13 tot en met 18 oktober strijden de beste wielrenners in de Eneco Tour. Op 17 oktober starten de beste mannen en vrouwen in Hogeveen. En finishen op de Vanberg. Kijk voor alle informatie op enecotour.nl.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
10: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
14: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De sauna.
1: Radio Drenthe gaat het regelen.
0: Oh, heerlijk. Genieten dit.
1: Ook toe aan ontspanning? Volgende week maak je kans op sauna tegoed.
0: Luister elke dag, speel mee en win.
1: Heerlijk ontspannen. Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Oh, ik blijf nog even liggen hier.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Drenthe, live vanaf de Zuidlaardermarkt. Op maandag 19 oktober beginnen we om 12 uur 's middags met een marathon-uitzending van 30 uur. Dag en nacht hoor je alles wat er op de Zuidlaardermarkt te beleven valt. De verhalen, de sfeer, de muziek, de paarden en natuurlijk de mensen. Luister, kijk en beleef het mee. Radio Drenthe, 30 uur live vanaf de Zuidlaardermarkt.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13